0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeurde vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovense een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is...

0: regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia Pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 20:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: regio-info.
1: Burendag 2026. Zaterdag 26 september wordt de grootste burendag ooit georganiseerd. Tijdens deze 21e editie worden er ruim 10.400 buurtactiviteiten georganiseerd in heel Nederland. En dat is een hoogtepunt. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: radio-info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedraagt €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papekoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober... een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: regio-info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan 11 lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Simba! Nossa! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 'avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
4: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
3: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
5: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
3: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dan luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: regio-info.
1: Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
3: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
2: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
4: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
2: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem Krimpen de Waard.
2: Goedemorgen luisteraars. 9 minuten over 9 alweer. Ja, Madonna had wat langer werk dan gebruikelijk. Een wat langer nummer en zo liet ze horen. Madonna dus met Love of Life is a Prayer. Nou, ja, oké. Okay. We gingen daarmee wel een lekker stukje terug in de tijd. En dat doen wij elke uur aan het begin van zo'n uur hier bij RTV Krimpen de Maat. Althans, wat mij betreft. Hè? Dus, vandaar. Welkom. Tot 12 uur hebben wij weer het over allerlei zaken die dus onze aandacht krijgen en ook verdienen en zo. En ja, dat allemaal bij RTV Krimpen de Maat. Dus ja, mooi adresje om eens even lekker aan te laten staan en om een berichtje in te sturen en zo, zodat wij dat weer door kunnen geven en zo. Dat is helemaal mooi. En we vergeten uiteraard

Ja, ja. Nou, wij zijn binnenkort vrienden. Kjeld Gustafsson, samen met zijn Rhythm & Blues gezelschap, was hij dus paraat helemaal uit Zweden vandaan zomer op deze vroege vrijdagmorgen. Nou ja, vroeg. Het is al 9:15, mensen, dus wat dat betreft. Maar Walk That Line, oftewel Doe Maar Normaal, dan doe je gek genoeg, hè? Ja. Nou, dat kunnen we wel waarderen, zeg maar. Goed, eens even kijken. Het is binnenkort weer Burendag. Ja, Burendag. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen en zo. Maar weet je wat het is? Je kan er ook een bijdrage verder aanvragen voor je buurtactiviteit. Dus als je plannetjes hebt, want dat is zaterdag 26, dus dat is morgen. Wauw. Nou, dat is wel een heel kort dag. Maar goed, meer dan de helft van de deelnemers aan de Burendag, die blijft dus onderling contact houden. Dus dat is toch echt wel een mooie functie in het geheel van die buurtactiviteiten. Via de Burendag en zo. Dus dat is hartstikke mooi. Financiële bijdrage, nou laten we het daar maar niet meer over hebben. Want als je dat nu nog moet gaan regelen, dan kom je wel rijkelijk laat. En ik denk dat als de pot leeg is, dan blijft hij ook leeg. Hij zal waarschijnlijk niet meer aangevuld worden vanwege de datum. Want morgen is het al zover. De Burendag.

Goh, allerlei activiteiten. En ja, één ding is alvast zeker. Als er buiten wat gaat gebeuren... nou ja, een lot uit de loterij. Een voltreffer. Want dat wordt fantastisch. Fantastisch mooi weer, hè. Dus ja. Dat is toch prachtig? Dat is toch ideaal? Helemaal mooi, hoor. Hey.

0: breek ik die van jou.
1: Zo, dan sta je netjes, Emma Heesus. Breek ik die van jou. Kom op zeg, dat doen we toch niet. Oh, het was alleen maar een tekst op een muziekstukje. Fijn, gezellig. Dat scheelt dan weer een slok op één borrel. De bibliotheek Krimpenerwaard trouwens, die is bezig met het, een project. En dat gaat dan over, hoe herken je eigenlijk desinformatie? Oftewel, zoals meneer Trump uit Amerika dat zegt, van fake news en zo. Hè? Die stuurt gewoon een hele hoop journalisten de deur uit, omdat ze zogenaamd fake news produceren. Maar ja, goed. Maar het is net zoiets eigenlijk, hè? Desinformatie. Dus dat is de mensen op een verkeerd been zetten om totaal onwaarheden voor waar te laten gelden in de media, op de digitale snelweg met name. Want die brengt heel veel goeds, hoor, die digitale snelweg, maar soms ook weer niet en zo en zo. En hoe ken je dat dan? Hoe haal je het kaf tussen het koren vandaan, zeg maar? De bibliotheek die houdt dit najaar een lezing, workshops en een terugkomsessie over desinformatie. Dus het programma dat richt zich voor met name op de 55-plussers die beter willen begrijpen hoe nieuws, sociale media en kunstmatige intelligentie, dat is AI, hè? Dus dat noemen wij AI. Ja, de muziek die laten we ook nog wel horen, die erbij hoort. Maar goed. Dus beter willen begrijpen hoe dat ze nieuws dus, die media, kunstmatige intelligentie dus. En wat krijgen wij eigenlijk te zien en zo, hè? Moet je dus wel eventjes in de gaten houden en hebben en zo. Er is een lezing in Stolwijk. Bijvoorbeeld, en dat is dan, het duurt nog even, maar je kan hem alvast noteren. Doorzie desinformatie, en dat is dus de titel van de lezing. En die is op donderdag 15 oktober van 10 tot 11:30 in het kwartier in Stolwijk. Bij de vestiging in Stolwijk van de bibliotheek. Maar dat is één gebouw, dus dat komt dan goed uit en zo. De deuren gaan om 9:30 open en zo. Dus daar wordt aandacht aan besteed. Er zijn ook nog workshops. Alleen de workshops, daar hoeven we het niet meer over te hebben, want die zijn reeds vol geboekt. En er is ook nog een afsluiting van het hele project. En dat is in Bergambacht en zo. Dus kortom, als je gaat kijken op de bibliotheek www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl, dan krijg je alle informatie die nodig is om te komen tot een idee van wat is nou eigenlijk desinformatie? Wij doen daar niet aan, hè? Nee, joh, wij doen daar niet aan hier bij SV Krimpenerwaard. Wat wij zeggen? We hopen dat dat de waarheid is. Dat, ja, zeker. Nou, want als wij het weten, dan weten jullie het ook, hoor.

Dat was muziek van de snelweg van het blauwe water. De Blue Water Highway. Ja, wat een naam eigenlijk, hè? Wat een gezelschap. Maar het was wel een interessant nummer. De Sea Change was dat. Het is alweer drie minuten voor 9:30 en zo. Het college van burgemeester en wethouders, met name de gemeente Krimpenerwaard, is niet toegekomen aan het verlenen van vergunningen voor uitzonderingen in zaken het vuurwerk bij de jaarwisseling, de aanstaande jaarwisseling. Volgend jaar waarschijnlijk wel. Dan is er een mogelijkheid voor verenigingen en instanties om eventueel een vergunning aan te vragen voor dus het afsteken van vuurwerk. Vuurwerkshows, zo klein of groot, maar goed. Dit jaar dus helemaal niet. Dat wil dus zeggen dat er absoluut geen toestemming is voor het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling. Officieel dan wel te verstaan. Ja, en dan zie je dus, dan moeten we maar even afwachten wat er dan echt gaat gebeuren. Want ja, het bestellen via internet en het ophalen uit het buitenland van vuurwerk, dat is allemaal illegaal. Maar ja, dat zal dan waarschijnlijk dan toch wel enigszins gaan gebeuren. We zullen het afwachten hoe dat zit. Het is natuurlijk ook vooral een mentaliteitskwestie. Want ja, als er een regel wordt uitgevaardigd in Nederland, het is verboden, en dan vul je in wat er dan verboden is, dan is het altijd weer op een zeker moment. Dus reden voor een aantal, laten we zeggen, onverlaten, om toch maar weer dat te doen wat dan volgens dat regeltje dus verboden is en zo. Ja, het is binnenkort al oud en nieuw, dus we zullen het afwachten. We zullen het volgen.

Lorelei. Dat is toch een mooi plekje in Duitsland, volgens mij. Ik werd bezongen door een formatie uit Ierland, zeg maar. Moet je nagaan. Ja, vanaf januari, 1 januari, liever gezegd, 2027. En ja, binnenkort is dat alweer zover. Toch wel. Dan worden dus de gemeentelijke sportactiviteiten in onze Krimpende Waadse dus gebundeld. Ja, er is een nieuwe besloten vennootschap opgericht die het een en ander gaat coördineren, organiseren en zo. En dat is toch ook volgens mij toch wel een zekere vorm van harmonisering. Want ja, we hebben destijds met al die verschillende gemeentes, toen die gemeentes allemaal nog apart waren, zeg maar. Aparte burgemeester, aparte commissie, aparte, nou ja, alles eigenlijk apart. Die zijn dus toen bij elkaar gekomen via het K5. Systeem. En toen helemaal via de oprichting van een jaar of 10, 11 geleden van de gemeente Krimpenerwaard. Maar ja, al die sportactiviteiten die waren dus apart geregeld. En dat is nu dus binnenkort verleden tijd. Dan wordt dat geregeld. Er zijn natuurlijk altijd, maar dat is met al die regelingen zo, uitzonderingen. En bepaalde partijen zijn zijn daar niet in meegegaan. Dat kan. Maar de aanhouder die wint misschien wel. En uiteindelijk, als bijvoorbeeld contracten aflopen van eigenaren van muziek, niet van muziek, maar van sportactiviteiten, van sporthallen bijvoorbeeld. Als dat dus afloopt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die dan ook ingevoegd worden in dat hele sportgebeuren dus. Universeel aanspreekpunt, universeel afhandeling, subsidies waarschijnlijk ook universeel en zo. Dus nou, misschien wel een stap voorwaarts. Maar zoals altijd, dat mooie schip, dat binnenvaartschip in Oudekerk aan de IJssel, de tijd zal het leren. Zo heet dat schip.

0: Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Smink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: Ja, dat is het recept. Elke de werkdag weer, tussen 9 en 12. Er gaat ook nog iets van een telefoon, dus dat zal... Ja, het zal toch niet waar zijn, hè? Zou dat meneer van den Berg zijn? Ik ga eens even op onderzoek uit. Moment.

0: Nou, een vergissing is menselijk, zeggen ze dan wel eens. Maar het is hem gewoon niet, Gert van den Berg. Maar weet je wie het wel is? Het is wel...
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Dus dat is dan ook weer geregeld. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen,
0: mijn vraag was vanmorgen gelijk al van... Ik zie in de lucht, nou, het is ene grote wirwar van vliegtuigstrepen. Dat is echt niet te geloven. Ja. Wat zijn dan de voorwaarden? Want soms zie je helemaal niks en dan zitten ook diezelfde vliegtuigen in de lucht.
2: Ja, dat heeft alles te maken met de luchtdrukverdeling. Op het moment dat er een hoge druk is, dus rechtstreeks onder een flink hoge drukgebied, ook op hoogte ontwikkeld, dan wordt eigenlijk die condensatie wat vanuit die vliegtuigen ontstaat, wordt dan direct naar beneden geduwd. En dat gaat best snel hoor. En als lucht daalt, dan wordt de lucht wat warmer. En warmere lucht kan meer vocht bevatten. En dan, dan verdampt eigenlijk die strepen weer. Ja. En op het moment dat het lage druk is, dan blijven die strepen hangen of ze stijgen zelfs nog iets. Ja, en lucht die op die hoogte wordt losgelaten. Hè. Eigenlijk moet je zo'n vliegtuig vergelijken met een ouderwetse fluitketel die gaat koken tegen een koud raam. Ja, dan krijg je druppeltjes. En dat heet condensatie. En dat maakt een vliegtuig eigenlijk op grote hoogte met zijn straalmotoren. Er komt extreem warme lucht uit. En dat zorgt voor condensatie in die koude lucht. Alleen als dan hoge druk is, dan wordt het naar beneden geduwd. En dan verdwijnt het weer. Heel snel. Dus ook eigenlijk is dat een voorspellend iets. Op het moment dat je luchtdrukstrepen ziet, of onze vliegtuigstrepen, en ze verdwijnen gelijk. Nou, dan weet je, we zitten onder hoge druk. Het weer blijft stabiel. En als het gaat vervliegen en verwilderen, dan... is het lage druk. Ja, en dan staan er wel eens veranderingen op til.
0: Oh ja? Er zijn veel vliegtuigstrepen, dus vertel maar.
2: Ja, er verandert wel het een en ander, maar het wordt allemaal wel een Hosanna-verhaal. Het wordt echt wel een mooi verhaal.
0: Ja.
2: Vandaag is het een stralende dag. Het is wel zo dat die vliegtuigstrepen er zijn, maar vanmiddag lost het vorige gedeelte weer op, omdat er een klein rugje van hoge luchtdruk overheen komt. Temperatuur bij dat alles, 21 graden. Voor het gevoel zal het wellicht wel warmer aanvoelen, want er staat heel weinig wind. En dat is mooi. Dat was ook de reden waarom het de afgelopen nacht in het oosten van het land tot onder het vriespunt daalde.
0: Dus
2: hebben we de eerste nachtvorst hebben we te pakken. Wij nog wel niet, maar in het oosten van Nederland dus wel. Maar zoals gezegd, vandaag een stralende dag, mooie dag. Echt een prachtige najaarsdag. Veel te warm voor de tijd van het jaar, maar daar maalt helemaal niemand om. Het is wel zo dat op de Noordzee ligt een klein frontje. Dat is een scheidingslijn met wat vochtigere lucht. En die komt langzaam maar zeker in zuidoostelijke richting. En de komende nacht draait de wind naar het noorden. Dan komt ook die lijn over ons land heen te liggen. Dat betekent dat wij morgen wat meer bewolking hebben. Blijft wel droog. Er zal in de ochtend een klein drukje kunnen vallen, maar dat stelt niks voor. Het is wel meer bewolking, maar gelukkig in de middag ontstaan er toch ook weer opklaringen. Bijna steeds weinig wind. De temperatuur is een beetje rond de 19 graden, dus dat is alleszins acceptabel. En dan zondag, dan is dat front wordt weer een beetje teruggeduwd. En dan hebben we veel meer opklaringen. Is ook zeker in de ochtend bijna uitgesproken zonnig weer. Temperatuur die is zo vergelijkbaar met zaterdag, zo tussen de 17, 20 graden. En dan bij weinig wind voelt dat gewoon lekker najaarsachtig, maar dan wel in de goede zin van het woord voelt het aan. En dan krijgen we even een tussendaagje, want er zit nog een oud frontje, dat moeten we dan ook nog verwerken. Scheidingslijn met wat vochtigere, warmere lucht. Alleen dat komt over het land, want wordt ook gelijk weer teruggeduwd. Het levert wel maandag wat neerslag op, met name in de ochtend. Een paar millimeter. De temperatuur is niet laag hoor, want het wordt zo'n 20 graden, dus dat heeft niet zoveel invloed, die neerslag. Mm-hmm. Ja, en dan krijgen we een thermisch hoogstandje van moeder natuur. Er komt een flinke depressie, die is eigenlijk nu op dit moment aan het ontwikkelen op de oceaan. En die gaat behoorlijk uitdiepen. Dus het wordt echt een hele grote centrifugale kracht. Die gaat ten zuidwesten van Ierland een bochtje maken naar het noorden. Maar tegelijkertijd blijft... blijft die zuigende kracht bij ons staan. En boven het continent ligt het hoge drukgebied. Nou, depressie, daar gaat de wind altijd met de of tegen de wijzers van de klok in. En hoge drukgebied is altijd met de wijzers van de klok mee. En als je dingen tegenover elkaar liggen, ja, dan krijg je een zich versterkend effect. En dan krijg je dus in dit geval een zuidelijke stroming. En die gaat warme lucht gelijk vanuit Frankrijk naar ons toe transporteren. Dat betekent dat we dinsdag moeten rekenen op 26 graden. Zo'n beetje in de krimpel water. Ja, dat is wel echt uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Want dan hebben we dus gewoon een zomerse dag. Eind september. Het zuiden van Nederland, ja, die zouden misschien een tropische dag kunnen gaan meten met 30 graden plus. Of ze dat halen, ik vraag het me af, maar het zal op het randje zijn. Mm-hmm. Maar het geeft wel weer dat het bijzonder warm is voor de tijd van het jaar. Daarnaast staat er ook niet al te veel wind. Ietsjes meer wind als dat vandaag tot en met maandag is. Maar ja, goed, daar heb je niet zo heel veel last van. Zeker bij die temperaturen is het eigenlijk maar goed dat er een beetje verkoeling staat. En dan woensdag, ja, dan wordt op een dubbeltje een kamp, want er komt vanuit het westen een actief neerslaggebied aan. Dat hoort bij die storing die dus warmte aanzuigt. Die gaat naar over Ierland, over de Ierse Zee naar het noorden. Maar die heeft dan toch wel een front wat die op West-Europa afvuurt. Dat hoge drukgebied dat trekt tegelijkertijd in zuidoostelijke richting weg. En ik denk toch dat wij in het westen op woensdag veel meer bewolking hebben als dat men in het oosten heeft. En ik denk dat het resulteert in een zonnige start met een snel stijgende temperatuur tot boven de 20 graden, zo'n 22 graden, 23. Maar dan stokt het. En dat komt omdat de bewolking binnenstroomt. En er zou in de avond al wat regen uit kunnen vallen. Ja, en dan is even de vraag van, gaat dat dan in de nacht activeren of donderdagochtend? Maar dan krijgen we even een flinke bak met water over ons heen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de scheidingslijn van die hele warme lucht die over ons land heen komt. En veel koelere lucht die achter dat front aan zit. Het is echter geen blijvende verstoring. Want als dat hele ding voorbij getrokken is, nou, dat zal in de loop van vrijdagochtend wel voorbij zijn. Dus donderdag hebben we toch een wat vervelende dag met veel meer regen, niet al te veel zon. Temperatuur onder de 20 graden. Dan is het vrijdag is nog een beetje koeler. Want die temperatuur, die echte hoge waarden, nou, dat hebben we wel even gehad. Dan wordt het maar een graad of 15 of 16. Maar het zonnetje komt lekker terug. En als ik dan kijk naar de lange termijnkaarten, dan kan je toch eigenlijk niet anders concluderen als dat de hele eerste week van oktober prachtig weer geeft. Echt najaarsweer met veel zon. Zo nu dan wel een beetje bewolking, maar zeker droog. En temperaturen die variëren van zo'n 15 tot 19 graden. Nou, dat is voor de tijd van het jaar echt heel goed. En daarbij ontzettend weinig wind. Dus er kan altijd een beetje mist ontstaan. Maar omdat er wat droger lucht is, die kans niet heel groot. Maar we moeten wel altijd rekening mee houden. Maar ja, al met al kan je zeggen dat het lijkt alsof het tot half oktober stabiel weer blijft. Met een klein intermezzootje halverwege deze week. Maar we mogen niet klaar, Adrie.
0: Ja, nee, dat hoor ik. Dat hoor ik. Hoe zit het eigenlijk met de hemelwater hoeveelheden en zo? Lopen we nog steeds achter of juist niet? Hoe zit dat hier?
2: Ja, we lopen nog steeds achter. En met name het noorden van Nederland heeft er wat minder last van. Want die hebben vaak toch meer dat die fronten over het noorden van het land trok. Maar ook daar is gewoon een watertekort. En dat geldt zeker voor ons gebied en ook voor het zuiden van Nederland. Ja, eigenlijk het hele Midden-Europa is het te weinig water. En dat zou dan in de winter toch wel flink opgelost moeten worden. Dat er meer dan 250 mm meer water valt als normaal. Mm. Nou heb ik de lange termijnkaarten gekeken. Die zijn heel nieuw uitgebracht vanmorgen. Die kijken natuurlijk ook naar de temperatuur in de winter. En ja, inderdaad, januari voorspellen zij dat het kouder is als normaal. Hm. 60% kouder dan normaal. Nou, dat is dan behoorlijk. Ja. Maar diezelfde kaarten geven ook aan voor met name de laatste stuk van oktober en zeker november, december, heel veel water. Dus nou, ik denk dat de moeder natuur het evenwicht weer een beetje probeert te herstellen tegen het einde van het jaar. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het warme Noordzeewater. Ja, en over warm zeewater gesproken, als ik nu kijk naar de Middellandse Zee, wat daar de komende week gaat gebeuren, daar ontstaan een paar lage drukgebiedjes. En wat ik al eens meer zeg, ja, die warme Middellandse Zee, die zorgt ervoor dat dat soort drukgebiedjes in één keer gaan activeren. En dan krijg je toch een beetje het effect wat je ook in het Caribisch gebied hebt, waarbij depressies uitgroeien tot behoorlijk stevige stormen. En volgende week gaat er eentje ontstaan, die gaat huishouden boven het zuiden van Griekenland. En gaat ook de Egeïsche Zee in. Dus ja, ook Turkije krijgt ermee te maken. En het zou me niks verbazen als daar op een gegeven moment toch melding van een klein tornadootje uit gaat komen. Maar dat is misschien wat prematuur. Maar het geeft wel aan dat er van alles aan de hand is. En, dat is misschien ook niet onverlet om dat even te melden, het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan is nu toch wel echt ook aan gestart. Want ja, we hebben de prachtige namen op de oceaan zien voorgeschoten krijgen. Vee is de eerste grote. Die zit zo'n beetje ter hoogte van de Canarische eilanden. Alleen dan wel zo'n beetje 1500 kilometer naar het westen. En bij de Kaapverdische eilanden ontstaat Gonzalo. Nou, dat klinkt helemaal onheilspellend. Maar die gaat echt de route volgen zoals we die kennen naar het Caribisch gebied. En ik denk dat die over een week of twee daar aan gaat komen. En ik ben benieuwd, want het Caribisch gebied, het water is daar dik boven de 30 graden. Oei. Dat zou ook wel eens uit kunnen groeien tot een echte F3 of misschien wel hoger.
0: Ja, nou, we zullen dat wel mooi afwachten en natuurlijk blijven volgen, want helemaal goed. Goed, nou, we zijn weer aardig bijgepraat. Heb jij morgen, of misschien vanmiddag al, ik weet het niet hoe het precies zit?
2: Nee, volgens mij vanmiddag niet. Okay. Als ik goed ben ingelicht, maar morgen wel, hè, rond de klok van 9:30.
0: Ja, precies, in de Waard op de Kaart, de 602e uitvoering.
2: Zo is het.
0: Alweer. Ja. Goed, Gerard, dankjewel voor nu en ik zou zeggen, prettige dag verder en een goede voortzetting.
2: Oké, tot de volgende keer, Adrien.
0: Tot
2: succes.
0: De volgende keer, dankjewel.
3: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vliest, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met...

0: Corrie Konings, jongen, jongen. Er is weer het een en ander uitgebracht van haar. En ja, nou ja, goed. Dat was dus 1000 keer aan jou gedacht. Nou, zover is het nog niet. Maar we denken wel vaak aan elkaar. Collega's onder elkaar bij RTV Knipperewaard. En daar is Gert van den Berg is daar eentje van. Dus Gert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Je had het druk, net Gerold.
0: Ja, ja, ja, het is me allemaal wat. Goed. Vertel eens, want volgens mij bel je weer omdat er vanmiddag weer het een en ander te beluisteren is hier bij RTV. Toch?
1: Dat klopt, ja. De infoshow tussen 3 en 5. En we gaan bellen met Boet Marcus over de feestweek Lekker Kerk. Die gaat vanavond beginnen. Ja. We praten ook met Kees Verhoog uit Haastrecht over een bankje in de overtuin met een QR-code erop. En hij vertelt precies waarom. Het regiokoor uit Bergambacht bestaat 30 jaar en dat vieren ze met 2 concerten. En de eerste is morgenavond. Daar praten we over met de voorzitter Arie Korva. Praat met Marianne van der Bas. Zij is van Toenclub de Waterrenner over de laatste tocht van het seizoen die morgen wordt gereden. Mm-hmm. We hebben de Chris Keuze. Praat met Daan van Gent van de stichting Het Dorpsleven Gouwerak over de pubquiz die op 10 oktober wordt georganiseerd. We bellen nog even met Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Praten nog even met Hans Spaling over de sport. Praat met Marijke de Jong van Chains of Key over de start van het nieuwe seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. Praat met Greetje van Rooyen over de kruispoortlezing van aanstaande zondag in Schoonhoven. Praat ook nog met Dietrich de Jong. Dat gaat over de Jongveedag die morgen wordt georganiseerd in Lekker Kerk. Nou ja, we praten nog even met Dirk Molenaar en dan zit het weer aardig vol vanmiddag.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat kan je wel zeggen. Wij hebben ook nog wat een en ander te doen. Want ja, daar is vrijdagmorgen staat hier in een mooi berichtje van jou om 9:30. Maar ja, dat is eventjes op een andere. Maar we gaan
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja,
1: ja,
0: Sylvia van Zon, die gaan we nog even bellen. We zullen zien dat we dat geluk hebben dat we ze nog te pakken kunnen krijgen. Want ik kan maar ook één gesprek tegelijk aangaan. Ik bedoel,
1: ja, he, gelijk.
0: Zo is dat. Ja. Maar goed, de infoshow die is dus strakjes tussen 3 en 5 uur, zoals ze doen gebruikelijk. En dan kunnen we het weer ook nog af en toe een stukje muziek horen, denk ik. Zo links en rechts.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb wat cd'tjes van de Roddelmarkt meegenomen. Dus die gaan we nog even draaien.
0: Ja, daar hebben we het de afgelopen maandag ook al over gehad. Ja, rommel. Ja, rommel, dat is zo'n aanmatigend woord van rommel.
1: Ja,
0: dat gooi je weg, rommel, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus wij hebben een voorstel gedaan, tenminste ik dan, voor een kringloopfestival van te maken. Zoiets. In plaats van.
1: Ja, dat was een beter idee. Dat klinkt wel gezelliger.
0: Ja, het klinkt gezelliger. En het is ook meestal zo heel gezellig op zo'n kringloopfestival. Hè? Toch? Nou ja.
1: Nee,
0: we zullen het zien. Misschien gaat het woordje wel wortel schieten. En dan kunnen we daarvan profiteren, zeg maar. Maar goed, dat wat dat betreft. En tot ik zou zeggen, tot vanmiddag. 3 uur. Hier bij RTV Knipperewaard. Jo, oké. Prima,
1: doe ik ze.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi,
1: doei, doei.
0: Hoi, hoi.

Er bestaan toch een hele hoop vreemde talen eigenlijk, hè? Als je dat zo eens hoort. Ik zou echt niet weten welke taal dat dit weer moest zijn. Maar het melodietje en zo. En, ja, leuk, lekker, gezellig. DJ DFX, een soort mensen van muziekfabriek is dat. We gaan alweer op naar de koffie. Want het is strakjes alweer tijd voor de U-wissel. En dan komen wij weer terug met muziek, met informatie en zo. En we hopen dan ook contact te krijgen met Sylvia van Zon. Want dat was beloofd voor 9:30. Maar ja, het weerbericht zat daar weer doorheen. En later ook nog weer Gert van den Berg. Dus we moeten even... Ja, we kunnen maar één ding tegelijk en zo. Dus vandaar dat het een beetje druk vandaag hier zomaar op deze vrijdag en zo. Dus nou, we zullen het zien. We gaan eens eventjes instrumentatie doen. En dan zijn we straks weer terug na dus de klok van 10:00 en zo.

0: De programma's van RTV Krip in de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Grimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Bergambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
7: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, ja, Young Hearts Run Free. Ja, zeker wel. Dat was, nou, het zou een mooie vraag kunnen zijn voor de pubquiz. Wie was de zangeres die dit liedje ten gehoorde bracht? Juist, zal ik het verklappen? Candy Staten, hè? Oh ja, makkelijk hè, zo'n antwoord. Zeker weten. Welkom, deel 2 tot 11 uur en deel 3 dan ja, tot 12 uur. Zo simpel is het. Mooie vrijdag, 25 september en zo, staat weer een hele hoop te gebeuren hoor, dit weekend. En met name ook buitengebeurtenissen. En dat is dan toch wel prachtig als er dan ook nog een mooie medewerking is van Moeder Natuur. Hè. Dat is toch geweldig. Maar goed, wij hadden het over Young Hearts. Maar ja, elke dag is er één. Dus dan worden we ook weer een dagje ouder met z'n allen. En zo, nou, en in dat verhaal kan je dus krachtig ouder worden. Dus onderbrengen. Want deze week, deze dag zelfs, van 10:30 tot 12 uur... dat vindt er op het Dorpsplein, dat is dus het plein vlakbij het Dorpshuis in Gouderak... de informatiemarkt krachtig ouder worden, die vindt dus plaats. Zie je wel? Ja, krachtig ouder worden dus. De weergoden die zijn natuurlijk heel erg goed gestemd. Dus dat is mooi meegenomen. En er is dus voor de bezoekers een soort van een stempelkaart. En die ontvangen dus een stempelkaart waarmee zij dus langs de verschillende organisaties kunnen gaan. Dat is dus een soortement informatiemarkt en zo. Met als dat thema krachtig ouder worden en zo. En het is in een organisatie van... zeg maar, welzijn Krimpende Waard. En ik zou daarvoor aan de telefoon gekregen hebben, in het eerste uur al, maar daar is niet van gekomen. Sylvia. En Sylvia, die is dus ceremoniemeesteres, zeg maar, van dit hele verhaal. En zal waarschijnlijk niet nu in de gelegenheid zijn om ons te woord te staan. Maar ik heb haar wel gevraagd om dat toch te doen. Dus misschien dat we in dit tweede uur van Goedemorgen vanuit de Krimpende Waard nog wat aandacht krijgen voor dit hele gebeuren in Gouderak. En dus, maar het gaat erom, krachtig ouder worden. Informatie is verkrijgbaar op allerlei gebied en zo. En welzijn Krimpende Waard, ja, die organiseren nog eens wat. Hè? Daar is elke week wel wat over te vermelden, dacht ik zo. Min of meer.

Ze zijn op zoek naar magic. Magische muziek van de formatie Friday. Dat is toevallig vandaag, dus dat komt er mooi uit. Een band die de dag van de maand is. Goed, we gaan eens eventjes horen of daar eventueel Sylvia is. Van de zeg maar, van Welzijn Krimpen en Waard. Moment alstublieft.

0: Ja, zie je wel. Ja, het verzoek is ingewilligd. Sylvia die is aan de telefoon. En zij is namens Welzijn Krimpenerwaard actief in Gouderak, als ik het wel heb. Of niet soms. Goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er allemaal gaande?
1: We hebben in Gouderak, over een half uurtje begint het, een informatiemarkt. En Welzijn Krimpenerwaard, daar ben ik sociaal werker voor, voor de kern Gouderak.
0: Ja.
1: Hebben we een markt georganiseerd voor mensen die eigenlijk de wens hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. En dat is een vraagstuk, dat hebben heel veel mensen, van ja, maar hoe lukt dat dan? Nou, dan hebben we allemaal partijen bij elkaar geroepen. En dan kan je eigenlijk alle informatie krijgen hoe je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.
0: Aha. Ja, wie wil dat nou niet, hè, zou ik haast willen zeggen.
1: Ja, en naast dat is het ook heel erg gezellig.
0: Ja.
1: Het dorpshuis is open, gezellig bakje koffie drinken, maar ook even een praatje. Er is een team sportservice staat er met een digitale smart floor. Uh-huh. Daar kan je overheen lopen en die meet dan of je zeg maar gevoelig bent om te vallen of niet.
0: Uh-huh.
1: Je kan informatie krijgen over valpreventie. De ergotherapeut staat er, die kan ook hulpmiddelen afstellen voor je als je dat wil.
0: Ja.
1: We staan er met een vrijwilliger die alles vertelt over vrijwilligerswerk bij Welzijn Krimpenerwaard. Want dat is ook nog iets waar we heel sterk in zijn. Als je iets wil, ja, als je iets wil bijdragen voor een ander, dan kan je bij ons alle kanten op.
0: Aha.
1: De fitclub staat er om te praten over de wandelgroepen. De bibliotheek is er over het Trido. Die vertelt alles over de digitale struggelingen, hoe je daarmee om kan gaan en waar de hulp ervoor is.
0: Uh-huh.
1: En een fysio staat er. Er kunnen allerlei testjes gedaan worden.
0: Allemaal dus factoren die meehelpen om dus het krachtig ouder worden dus inderdaad te ondersteunen. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helemaal mooi. Dit gebeuren, is dit eenmalig of kunnen we nog meer verwachten op ditzelfde gebied?
1: In Gouderak is het nu eenmalig.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk de mooiste dag uitgekozen van september. En dat is vandaag.
0: Natuurlijk, ja,
1: dus
0: helemaal goed.
1: Als mensen erbij willen zijn, ook al woon je niet in Gouderak, het is toch fijn om even al die informatie bij elkaar te hebben.

0: kom even langs. Het is tot 12 uur.
1: Ja.
0: En in andere kernen worden er ook wel zulk soort activiteiten georganiseerd. Fitte Vitaaldagen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen mensen dan ook terecht.
1: Inderdaad. Er zijn nogal wat mogelijkheden. En dat is maar goed ook. Want ja, Welzijn Krimperwaard is daar heel sterk in om dus heel veel te organiseren. Hè? En ook in een heel breed scala, dacht ik zo.
0: Klopt, we zijn er eigenlijk voor elke inwoner.
1: Mm-hmm.
0: Vroeger werd er gedacht, welzijn dat is alleen voor ouderen. Dat is absoluut niet waar. Deze markt is wel gezicht daarop vandaag.
1: Ja.
0: Maar we zijn er eigenlijk voor iedereen die een hulpvraag heeft en even denkt, waar moet ik toch terecht?
1: Ja.
0: Dan hebben we inloopspreekuren in iedere kern. En daar kan je zomaar even binnenlopen, laagdrempelig.
1: Ja.
0: Er wordt niks geregistreerd als je dat niet wilt. Mm-hmm. En dan zorgen wij dat je bij de juiste partij terechtkomt. Of bij korte hulpvragen helpen we even op weg dat iemand weer verder kan.
1: Kijk eens aan. Sylvia Verzon, heel fijn dat je dus even aan de telefoon wilde komen. Dankjewel voor het gesprek. En ik zou zeggen tot 12 uur eventjes je melden, laten zien als je wat ouder bent op deze prachtige informatiemarkt. Krachtig ouder worden is het thema. Dus een mooie onderstreping.
0: Dankjewel.
1: Goed, Sylvia.
0: Fijne uitzending.
1: Tot een volgende keer. Doei,
0: tot
1: doei.
0: Tot volgende keer.
1: Dag. Dag. Goed, dat was dus Sylvia alsnog. Gelukkig maar. Live radio, jongens en meisjes, dat is toch echt wel goede radio, hè? Ja, toch wel. Dit gaat ook over ouder worden, maar dan op een andere manier. Beetje serieus, dat toch ook wel. Voor ik het vergeet. Ja.

0: Voor ik het vergeet.
1: Ja, voor ik het vergeet. Een serieuze tekst. Een hele mooie tekst en zo. En helaas komt dat in het dagelijks leven maar al te veel voor. Dit soort situaties. Wat bezongen werd door de formatie uit Rotterdam. Hè. Dat was wel te horen. De wannabes waren dat hier bij RTV Krimpenemaat. Ja, ja.
2: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Hé, hey, daar is hij weer. Flip Vleisketel, die doet ook weer mee in deze uitzending. Nou, je mag hoor, jongen. Helemaal goed. Hij doet het. Ja, hij doet het. De brug, de Algerabrug. Want ja, er is natuurlijk wel een afsluiting geweest. En hij is voor het verkeer. Is hij alweer open overdag. En afgelopen week is hij een aantal keren weer dicht gegaan voor het verkeer. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat dus die brug ook nog een keer open en dicht en open en dicht zou moeten en zo. Dus hij is uitgebreid getest, ingesteld en dat soort zaken. Dus ja, nu kan hij weer tegen. Dus hopelijk storingsvrij voor de hele verre toekomst. He, helemaal weer mooi, die Algerabrug. Dus ja, ze hebben hem getest. En na verluid is alles oké, technisch gesproken. Maar ja, een brug die niet open kan, ja, dat kan natuurlijk ook niet, hè? Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Dus, ja, wat is hier aan de hand? Oh. Hier is Alex Warren en...

Ja, de Alexje. Alexje, die was weer van de partij met zijn... Met zijn Fever Dream. En Alex Warren, dat is dus echt ook zo'n... muziekfabriek. Want hij, de ene na de andere muzikale bijdrage wordt uitgebracht. En dat is mooi. Dan kunnen we er de mooiste van uitzoeken. En laten we horen hier bij RTV. Zo werkt dat dan. We hebben voor zaterdag 3 oktober wat heel interessants voor u in petto. En dat is dus een tipje om eens een bezoekje te brengen aan Berkenwoude. Berkenwoude heeft namelijk dan voor de tweede keer de wild... Beheerseenheid Krimpen en Water op visite. En die hebben dus de dag van het wild- en natuurbeheer in gedachten en zo. En dat gaan ze dus weer voor de tweede keer doen. Vorig jaar zeer geslaagde bijeenkomst. En dat gedeeltelijk ook open lucht en alles. Want samen met verschillende organisaties die actief zijn in het buitengebied van onze Krimpen en Water, dan wordt er een programma georganiseerd met onder meer een informatiestreekmarkt bij het cultureel centrum De Zwaan. Ja, de jachthoren blaasconcerten die worden gegeven in de hervormde kerk. Dus kortom, een behoorlijk compleet programma. Met de landbouw en natuur in gedachten. Want op die informatiemarkt vertellen dus die organisaties over hun werkzaamheden in het buitengebied. En de samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer en zo. En bezoekers die kunnen onder meer... te weten komen over de werkzaamheden van die jagers en van het vlechten van broedkorven en dus ook het beheer van het landschap en zo. Kortom, een vrij breed georganiseerde bijeenkomst. En het is allemaal bij en rond de Zwaan en in de kerk vanwege het jachthoornblaasconcert en zo. Mooie akoestiek en zo, dus ja, dat is mooi. Wie doen er allemaal mee? Bijvoorbeeld land- en tuinbouworganisatie... Weidehof Krimpen en Waard, Staatsbosbeheer en Natuurbeheerscollectief Krimpen en Waard. Die zijn allemaal aanwezig dus. En u misschien ook wel als je daar naartoe wil gaan. We gaan terug in de tijd met een enorme grote dikke hit van de Procol Harum.

Ja, dat waren nog eens tijden toen dit soort muziekjes dus inderdaad zeer populair waren. Brokkelherren was dat en zo. En dat allemaal met de Whiter Shade of Pale, zo zo. Ja, we hebben het er net al met Sylvia over gehad in Gouderak. Daar is dus die informatiemarkt in het kader van krachtig ouder worden. Maar ja, het is ook nog een keer de week van de eenzaamheid, hè. En daar wordt ook aandacht aan besteed aan dat gegeven in Gouderak. Maar niet alleen in Gouderak, want ook vandaag is daar in Amstel het een en ander te doen op de markt al daar. En, want ja, er is een caravan van ontmoeting. En ook nog een bakfiets. En dat allemaal gecreëerd en georganiseerd door Welzijn Krimpenerwaard en zo. En Krimp aan de Lek is dat ook aan de hand vandaag. Dus Amstel, Gouderak en Krimp aan de Lek, daar zijn activiteiten in het kader van de Week van de Eenzaamheid. Georganiseerd door Welzijn Krimpenerwaard. En dan hebben wij volgende week dinsdag in Ouderkerk op het Dorpsplein. Dat is dus het plein bij de mooie muziektent. Is daar het een en ander te doen. En in Lekkerkerk is dat op woensdag de 30e september. En zo. En dat is ook zo in Schoonhoven. Dus nou, dan is de cirkel wat betreft de Krimpenerwaard aardig rond, zou ik haast willen zeggen. En dat allemaal in het teken van de Week van de Eenzaamheid. Ja. En eenzaam hoeft niet alleen te zijn. Oftewel, alleen hoeft niet eenzaam te zijn. Zo kan je het ook zeggen, hè? Ja. Ja. Mooi. Maar bij deze...

Zo, down by the river. Mooi plekje. Langs de Hollandse IJssel of langs de Lek en zo. En dan komt dat helemaal goed natuurlijk. Hè. Dat was een muziekje in de categorie van AI. AI dus, die was zwaar vertegenwoordigd in de productie van dit nummer. Zo, technisch hoogstandje. Misschien wel. En anderen zeggen, ja, het zal wel. Nou, prima. Whatever. Er is weer een pluktuin. Ja, een pluktuin, dat is een mooi fenomeen. Dan kan je dus zelf je eigen bloemstukjes samenstellen. En zo. En wanneer is dat? Nou, dat is morgen. Van 10 tot 12 uur is de pluktuin in, volgens mij is die in Stolwijk, is die weer geopend en zo. Dus dat is helemaal mooi. En die pluktuin die is gesitueerd. En je zal nog eens eventjes even kijken. Jawel. De pluktuin is te vinden aan de pluktuin Hoeve 20 in Stolwijk. Waar dat dan is. Is dat boven Kerkseweg? Zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, die pluktuin, dat is een mooi gegeven. In Oude Kerk aan de IJssel is er ook eentje. Als je binnenkomt rijden en zo, dan heb je gelijk al aan je rechterkant dus een mooi ingerichte bloementuin en zo. Die is op gezette tijden ook geopend om dus je de gelegenheid te geven, uiteraard voor tegen een geringe betaling natuurlijk, om dus je eigen bloemetjes bij elkaar te halen en je eigen kleuren, dus je favoriete kleuren, dus ook te doen gelden in zo'n mooi bloemstukje. En verse kan het niet. Want ze staan te pronken in de tuin. En dat is dan een pluktuin. En dan kan je zelf plukken. Helemaal mooi. Een soort zelfbediening, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Dus vandaar. Het is eigenlijk best wel incredible, hè? Ja, dat er is, hè? Dat is wel mooi, hè, Ilse? Ilse de Lange.

0: al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenerwaard.nl.
1: Dank u wel.
2: Alsjeblieft, Kees met een K, hè? De K van Karel, maar dan van Kees. Dus toevallig. Open repetitie voor het Popcorn Topas. Jawel, een viertal gelegenheden om eens te gaan kijken hoe het bij het Popcorn Topas aan toe gaat en zo. Lekker meezingen of gaan kijken bij een open repetitieavond. Want ja, Popcorn Topas met nog meer andere koren op allerlei vlak. Shanty-koren, in dit geval dus Popcorn, die kunnen best wel nieuwe aanwas erbij gebruiken en zo. En we hebben al twee van die open avonden van het Popcorn Topas achter de rug. Maar binnenkort zijn er nog twee. 28 september en 5 oktober. Dan kan je dus als geïnteresseerde vrijblijvend langskomen om de sfeer te proeven en mee te zingen en zo. En dat geldt allemaal voor personen van 18 tot 80 plus. Dus daar horen wij met z'n allemaal bij eigenlijk een soortement van. Een auditie is niet nodig. Popcorn Topas bestaat trouwens sinds 2006. Het is nu 26, dus 20 jaar al. De tijd gaat maar door en zo. En telt ongeveer 45 leden. Nu nog wel, maar misschien komen er wel bij als je als geïnteresseerde dus inderdaad besluit om dus lekker mee te gaan doen bij het Popcorn Topas en zo. Het vindt allemaal plaats in de recreatiezaal van de 13 huizen en zo. En de zaal is bereikbaar via de zijingang van het gebouw. En de koffie die staat reeds klaar. Nou, mooi toch? Dat allemaal voor de 28 september en 5 oktober en zo. Helemaal mooi. We gaan eens even kijken of wij nog wat leuks kunnen presteren. En we horen achtergrondgeluiden. Twee keer. Er zijn ook schoonmaakwerkzaamheden aan de gang hier in de studio. En buiten is het speelkwartier van de basisschool aan de gang. En ze zijn, omdat het mooi weer is, zo fantastisch. Ja, lekker bezig en zo. Dus komt helemaal goed. Goed, we gaan naar Zweden. En daar is een hele mooie formatie, dus die musiceert dat helemaal mooi. Het is dan wat cool, maar dat maakt voor hun niks uit, want zij zeggen gewoon: stay with me, lekker bij de kachel en zo. Helemaal mooi hoor, ja.

Zo, Wallen was dat hier bij RTV Krimpenerwaard. En het is alweer 10 voor 10. Een soort van dubbele tijdmelding. Dat is ook mee missen. Wat anders en zo. Het is helemaal fraai. Ja, het had veel gekker af kunnen lopen. Afgelopen donderdagmiddag op de driesprong, zeg maar. Daar waar de Noord bij de Lek komt. Daar is een tweetal binnenschepen. Die zijn met elkaar in aanvaring gekomen. Ondanks alle radar en wat voor apparatuur ze ook hebben. Om dus alles in goede banen te laten functioneren. Ja, dat is dan toch weer misgegaan. 2 schepen. Gelukkig is alles goed afgelopen. Er hoefde zelfs niet eens een activiteit ontplooid te worden van de brandweer, ambulancedienst en dat soort zaken. Gewoon niet in actie hoefden ze te komen. Maar er is wel flinke schade en zo. Dus ja, het zijn ook die dingetjes die zomaar gebeuren en zo. Dus best wel de schrik, denk ik, van betrokkenen die daarbij aanwezig waren en zo. Kan gebeuren. Goed afgelopen. Gelukkig maar.

0: Leuk, terug in de tijd met Buddy Holly. Hij is er al lang niet meer, maar gelukkig blijft zijn muziek nog goed bewaard. En dat is mooi. Heartbeat was dat hier bij RTV. Ja, dit is dan toch weer ter overdenking, dacht ik zomaar. Dat we dus toch nog eventjes moeten laten horen. Vanwege dus, het woord kan je haast niet meer missen tegenwoordig. Stikstof en uitstoot en zo. En indirect is dit dan toch eigenlijk wel het verhaal wat dus eigenlijk nu geldt, maar eigenlijk ver naar in de tijd terug vloeit, zeg maar. Dus vandaar hebben wij dit muziekje gevonden. En we laten het horen.
1: Het is december 1944. De steden hadden honger. Een brief viel op het erf. We hebben jullie melk nodig.

Ja, daar zit toch wel hier en daar wat ter overdenking in en zo. Hè, toch? Dus vandaar. Het is alweer bijna tijd voor de uurwissel. Mm. En we krijgen net nog een berichtje door. Ja, want ik had het er net over die pluktuin. Waar zou die zijn? In Stolwijk. Nou, hij is niet in de Bovenkerkse weg. Nee, hij is aan de Schonauwense weg nummer 20. En er is ook nog iemand die dus van bijen houdt en daarmee omgaat. Gerard van Stelt, onze weerman. En die zegt, joh, het is zulk bijzonder weer. De bijen, die worden gek van geluk. Nou, ja, dat is weer eens wat anders. Dat bijen gek worden van geluk. Helemaal mooi. Wij gaan op naar het nieuws en de boodschappen enzovoort enzovoort. En dan komen wij terug voor het derde en laatste uur. En dan gaan wij u ongeveer vertellen wat er allemaal te doen is. En dat is weer niet niks hoor. Het aankomend weekend hier in de Kontrijen. En met name ook tussen Lek, IJssel en Vlist en zo. Dus ja. Dus zometeen verder voor deel 3. Oh, hey.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Ja, Love the Man You Is, dat is een heel, heel goed plan. En zeker voor dit weekend, zo hier en daar. Dat is alleen maar mooi, helemaal mooi. Eens even kijken wat er aan de hand is, want ik wilde graag wat laten horen. Maar ja, dit dus, helemaal goed. Welkom, het laatste stukje van deze uitzending van deze hele week trouwens. Van Goedemorgen vanuit de Krimpenwaard. Nou, moeder natuur, wat heb jij het goed voor elkaar vandaag. En morgen. En overmorgen. Dus. Maar morgen, dat is wel lekker. Want dan is er in de polder, in, ja, aan de Hoekseweg, in Lekkerkerk, voor de 70ste keer de Jongveedag. Die dan plaats gaat vinden vanaf 9:30. Traditionele keuring van jongvee, van melkvee uit de Krimpenerwaard. Nou ja, nog net niet. Want jongvee, dat is nog niet in staat om melk te geven. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar er is ook nog een voorbrengwedstrijd. Dus wie doet dat het leukst voor de jeugd en zo. En ik heb van de vorige edities nog een paar foto's gezien van de week. En ja, hele jongetjes. Ja, echt. Ja, de kleuters nog. Die waren wel in de weer met kalfjes en zo. En prachtig om dat te zien. Je kan erbij zijn, zeker. Aan de Hoekseweg dus. Misschien wel een adviesje mijnerzijds om waar mogelijk met de fiets te komen. Want ja, het parkeren is wel mogelijk, maar dat is wel op enige afstand. Dus dan moet je eerst wel een aardige wandeling ondernemen om dus van op het terrein dus te kunnen verschijnen. Maar er is ook een braderie. En er zijn ook braderies en er zijn ook streekproducten te kopen en alles. En er zijn ook activiteiten voor jong en oud, waaronder een loterij en een springkussen en zo. En vanwege het jubileum, hartstikke leuk hè, zijn Fien en Teun aanwezig op het terrein van 10:00 tot 1:00. En kinderen die kunnen dus met hen op de foto. En de toegang is ook nog helemaal gratis. Dus de Jongveedag alweer voor de 70ste keer in Lekkerkerk.

Ja, het is zo eenzaam op de boerderij. Het is de week van eenzaamheid, dus ook op de boerderij. Nee joh, al dat jongvee dat staat natuurlijk morgen dus in de polder aan de Hoekse Weg.

vindt in het hartje van de kern. En ja, dat tussen 8 en 11 uur dan is het verzamelen geblazen en aanmelden. En ook nog keuring van die zeepkisten en zo. Want ja, het moet wel een beetje veilig en zo, hè, dus vandaar. En om 12 uur is dan de officiële start van de race. Dus dat belooft wat in Lekkerkerk. Dus er is een natje en een droogje en een heel stuk gezelligheid. En je kan erbij zijn. Dus een mooie combinatie met de Jongveedag, dacht ik zo. Eerst even naar de Jongveedag en dan even een koekeloeren. Dus zeg maar bij die zeepkistenrace. Dus het zou zomaar kunnen, hè? Mooi, mooi, mooi. Goed, twee grootheden op muzikaal terrein zijn weer bezig geweest. En hoe? Want dit is ja, muziek van Eric Clapton en JJ Gale, hè? Jongen.

Zo, ik dacht het wel. J.J. Gale en uiteraard Eric Clapton en Roll On. En het is onlangs uitgebracht, dus je zou kunnen zeggen het is nieuw. Maar of het ook echt nieuw is, dat is even de vraag en zo. Dus het kan zomaar dat het nog ergens op de plank lag en dus uitgebracht is. Nou, mooie gelegenheid. En daarom konden wij het weer mooi laten horen hier bij RTV Krimpen en Waard. Ja, en ja, dan is daar op Lekkerkerk is dus die zeepkistenrace waar ik het net over had. Maar ja, vanavond is het al feest in de tent, want dan is het weer raak.

0: Want dan is het op Lekkerkerk weer de feestweek. Hij is bijna uitverkocht. Er zijn nog een paar kaartjes te koop en zo. En dat geldt voor zowel vandaag als morgen en zo. Maar om maar eens wat te noemen. Henk Dissel, Dries Roelvink, de Zware Jongens en zo. Al dat soort gezellige gezelschappen die komen langs in de grote groene tent op het terrein van de ijsbaan. Het is maar goed dat het nog niet vriest, want ja, wat dan, hè? Nee hoor, men treft het. Geweldig, mooi weer. Er is een heel dorp opgericht met alles erop en eraan. Een soort echt een festivalterrein en zo. Dus dat allemaal voor deze avond en morgen. Dus we hadden nog wel wat in gedachten. Ja, zeker. Want Dries Roelvink, die komt dus ook op de proppen. En dat doet hij dan zaterdag. En als een van de onderdelen, zo ongeveer 8:30... staat hier in de persberichten dat Dries Roelvink de gezelligheid komt opvoeren in Lekkerkerk en zo. Dus nou, helemaal mooi. Hier is hij in eigen persoon, maar dan op RTL. Op RTV Krimpenwaard, dus toevallig.
1: Zij dronk Ranja met een

0: Ja, ja. En al die artiesten die vragen allemaal waar zijn die handjes en zo. En dat is ja, ja, wat moet je daar nou mee? Maar goed, gezellig is het zeker wel. Hè? Zeker. De feestweek is ja, vanavond in de première. En morgenavond wordt het nog eens een dunnetjes overgedaan. En daartussenin zit dan die, ja, die zeepkistenrace. Wat een feest, hè? Mooi. Maar er is nog meer te doen in de streek. Oh, jawel, oh, jawel.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Ja, misschien wel. Wie zal het zeggen?

Wild and Free, jawel. Dat was American West als muzikanten. Die dus, helemaal vrij. American West dus. Wat is er aan de hand in... In Theater Concordia. Nou, er is zaterdag live muziek. De Groet uit Den Haag, die is uitverkocht. Dus daar hoeven wij het verder niet meer over te hebben. Maar zondag, de 27e, is om 14:30 weer de opening van het country seizoen. Al daar. En dat is alweer voor de 14e keer. Zondag de 27e. En ze gaan deze keer aan de gang. The Change of Key. Het Vaste Huisorkest, al daar. Met muzikale samenwerking met Jaap en Rob. En dat zijn twee frontmannen van de Wieners en zo. Dus dat wordt een uitgebreide change of key, zullen we zeggen. En dat is alleen maar leuk, zeker weten. Eens even kijken of daar nog mogelijkheden zijn om een kaartje... Ja, €15 is de entree. En de deuren die zijn open om 14:00. En het is om 14:30 tijd voor de muziek van Change of Key. En dit keer met assistentie en medewerking van twee gasten van de Wieners en zo. Dus dat is alleen maar mooi, hè? Zondag. Een middagje uit naar Haastrecht, hè? Gemeente Krimpermaat. Dus toevallig, zeker wel. Nou, hier is alvast een beetje muziek in die richting, hè?

Zo, het is maar dat je het weet, hè, die Little Thing. Voor de 14e keer dus een seizoensopening op het gebied van de countrymuziek. Vaste prik, daar eens in de zoveel tijd, op zondagmiddag in Haastrecht. In de Theater Concordia en zo. Ja, dan heb ik er nog eentje die is wel heel interessant. En dat is op een donderdag. Ja, op een donderdag. De eerste, de beste dag van oktober. En dat is in de Theaterbakkerij. Dan is Alexander Broussard, dat is een echt, ja, een van de meest veelzijdige artiesten die dus maar bestaan. Want hij doet ook Billy Joel. En hij doet deze keer in het kader van de songboek-sessies de echo's uit de 60s en zo. Nou, daar kan je dus werkelijk alle kanten mee op. Want dat was een zeer vruchtbare periode, muzikaal gesproken dan wel te verstaan. En dat kost €16,50. Donderdag 1 oktober in de Theaterbakkerij en zo. Alexander Broussard, dus voor degenen die dat mee willen maken, bij deze getipt en zo. Dus...

0: Ja, it feels like home, om maar eens lekker thuis te komen. Nou, dat kan. Over een minuutje of pak een beetje 25, dan kunnen we inderdaad weer naar huis. Want dan is dit programma weer voorbij. Er is in Krimp aan de IJssel een mooi gebouw. En dat heet De Tuitert. En daar is aanstaande zaterdag het verhaal van de true Johnny Cash. En zo. Maar ja, Johnny Cash is een hele veelzijdige artiest die heel langdurig alle kanten opgezwalkt is in zijn bestaan en zo. Dat verhaal, natuurlijk gelardeerd met zijn muziek van de true Johnny Cash, wordt dus ten gehoor gebracht in Theater Concordia. En dat allemaal aanstaande zaterdag. Ja, dat is morgen. En dat is allemaal van 8 tot een uur of 10 en zo. Dus wat dat betreft, hè, wat dat betreft. Johnny Cash, ja, wie was dat ook alweer?
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun to pull mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Now you just fought one hell of a fight and I know you hate me and you got the right to kill me now and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't there.
0: Ja, ja, de true Johnny Cash. Het hele verhaal van het reilen en zeilen destijds van Johnny Cash wordt verteld dus in de theater De Tuitert aanstaande zaterdag. Ja, interessant. Heel mooi. Ook die dingen, hè? Allemaal leuk. Zeg, wij gaan nog even wat verder in de tijd, want er is door de elk weekend is er wel hier en daar wat te doen en je hoeft daar niet ver voor van huis te reizen en zo. Dat is allemaal helemaal prima. Bijvoorbeeld, zondag 4 oktober, Dierendag ook nog. Dan is het tijd voor de seizoenstart in Theater Concordia met Nauk. En zo, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar dan is dus in ieder geval weer live muziek. Theater, niet Theater Concordia, maar het Cultureel Café in Almestol. Ja, dat is een heel ander adres natuurlijk. Maar dan is daar ook weer dus de muziek vanaf 4:15. Ja, en de zaal is open om 3:30 en zo. Het kost €7,50. Dus het is seizoensopening dus. En ja, ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen met het Cultureel Café in Almestol. Want men wacht na verluid nog steeds op antwoord van de gemeente. Omdat er een klein probleempje is ontstaan. En dat heeft direct of indirect te maken met het voortbestaan van het Cultureel Café Almestol. Dat is niet niks. Dus we hopen eerdaags toch zekerheid en duidelijkheid te krijgen over dit hele verhaal en zo. Dus nou...

0: Everything's alright. En zo is maar net, mensen. Zo is het maar net. Maar we hebben nog een tippie. Nog een tippie. Ook al voor de 4e oktober, Dierendag en zo. En dat is dan weer tijd in de reeks Acoustic Sunday Live met de Golden Boys. Goh, ja, dat is ja, absoluut een aanrader voor degenen die daar nog nooit geweest zijn. Ja, dat zou ja, misschien wel eens een keertje mooi zijn om daar eens te gaan kijken. Het is in de Theaterbakkerij en het is ook nog gratis entree. Dus ja, helemaal niet verkeerd, dacht ik zo, hè? Dus die Golden Boys. Dat allemaal dus. Je ziet het maar weer, je hoort het maar weer. Er is veel, zeer veel te doen tussen Leek IJssel en Vlist. Je hoeft je echt niet te vervelen en zeker, je hoeft je ook niet thuis te blijven en zo. Dus,
1: let's go!

Weet je hoe die man heet die dit gezongen heeft? Thorstein Emerson. Nou, over een Scandinavische naam gesproken. Hè? Dan is dat al wel een klinkend voorbeeld, zo gezegd. We gaan nog even verder met, wat is er nog te doen in de buurt? Oh ja, 10 oktober, even opschrijven. Wereldberoemd tussen Leek, IJssel en Vlist. De formatie Toch Vet. Ze spelen in het kwartier in Stolwijk onder het motto Goud van Oud en Zo. Het kost 10 euro en het is een, het is om 8:30 begint het. Toch Vet dus, met Goud van Oud. 10 oktober. Ja, helemaal fraai. Eens even kijken of we nog een ballad hebben. Een ballad van Terry Fox. Oh ja, dat is ook een mooie manier die luidkeels bezongen wordt door een hele bekende jongeman uit Canada, Brian Adams. Dus dat. Het is alweer bijna 10 voor 12. Goh, wat gaat die tijd snel, zeg.

0: Ja, zo kennen we hem weer. Zeker weten, Bryan Adams. En hij bezong Terry Fox, volgens mij was dat, zo te horen. Een goed mens, een goed mens. Dat was dus ook de moeite om dus daar een tekst op te maken. En via Bryan Adams te laten horen. Helemaal mooi. Goh. Eens even kijken, waar waren wij gebleven? Zo, want... waar waren wij gebleven? Ik wilde graag nog even wat laten horen van dat wij helemaal gratis en voor niks... helemaal gratis en voor niks berichten kunnen doorgeven. Ja, dus dat...
1: Luister, het is echt niet moeilijk, hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl en vermeld daarbij uw telefoonnummer.
0: Gelukkig dat dat nog mogelijk is en zo. En zoals gezegd, helemaal gratis en voor niks, hè. Service van het huis en zo. Zo willen we het graag horen. Het is alweer een minuut of wat voor 12. Dus we gaan straks alweer echt afronden en zo. Maar eerst nog even een lieftallige zangeres erbij halen.

Dat was Miria. Miria, dus niet Mary, maar Miria. Met Amas Por Favor. Dat is toch alsjeblieft Por Favor? Ja, volgens mij wel. Er zijn ja, een paar Spaanse woorden die zijn me wel bekend en zo. Cerveza en paella en zo. Al dat soort. Ja, zomaar eventjes op de valreep de muziek met Spaanse invloeden en zo. We gaan er vandoor. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, fijn weekend. Want ja, we weten het, hè, er is weer van alles te doen. Ga lekker naar buiten, ga erop uit. Want het is zwaar de moeite waard. Zomer hier en daar in de streken en zo. Dus mooi. We zien je misschien wel weer op een van die gelegenheden. Want dat zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. En volgende week maandag dan gaat het. Het lieve leventje van Goedemorgen vanuit de Krimperwaarts weer van start. En zo elke werkdag. Dus, hallo, tussen 9 en 12 uur. Dus vandaar. We gaan eruit met een hele mooie gouden ouwe eigenlijk en zo. En dat is deze. Prettig weekend, mensen. En geniet ervan. Van alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En morgen. En overmorgen.

0: De programma's van RTV Krimpelenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpelenwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers, van 16 en 18 jaar, hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Rondje Kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement.

Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
10: De komende 2 uur trekken we Country, Americana en Roots weer lekker breed. Met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling. Kimmy Bitter als album van de maand. En 3 Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog 2 duetten. Maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tamboerijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The Westside Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More, More, More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lange en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hartzeer ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop, in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elisabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MEL VF staat voor MEL Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. MEL schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het 5e album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter. Nederlands talent en de twee Lux. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en de High Heat en nog veel meer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagne smaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.
1: Dit is Crossroads.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft. Want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from L.A. zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania-nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde ze in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Seals met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter. Met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds. Het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname. Die zo'n shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP. En in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

in de Spotlight.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: It's jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayley Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezingrefreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment, zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil. En met Bob McDill bij drie klassiekers, die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Gert, is het al weekend?
6: De infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De infoshow met Gert van den Berg.
3: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
7: Gert van den Berg.
8: Dames en heren, goedemiddag.
9: Aan de kust.

lekkere plaat. Ook nog voor de tijd van het jaar. Want we krijgen een soort nazomer. Volgende week is er kans op een zeldzaam warm herfstweer. Door de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden kunnen de temperaturen in Nederland flink stijgen tot in het zuiden 28 graden. Wat willen we nog meer? Dag, nou, een beetje zonnig begin van de infoshow op deze vrijdagmiddag. Kees de Haan, nog bedankt voor jou.

0: het en voor je het weet is het weer vrijdagmiddag. Een hele goede middag allemaal. We zijn er weer met muziek en informatie elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Terwijl half Nederland of thuis zit of gezellig aan de, ja, aan de vrijdagmiddagborrel. Je weet het niet, of een bakje koffie, een bakje thee. Gevulde koek erbij, hoewel misschien wel een speculaas gevulde koek. Want het ligt allemaal alweer in de winkel. De kruidnoten, de pepernoten en het gaat zo maar door. Het is allemaal wel lekker. Ik vind het zelf ook erg lekker allemaal. Maar ja, alles wat lekker is, is niet altijd goed voor je. Maar wat wel goed voor je is, is de informatie en muziek van RTV Krimperwaard. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag tussen 3 en 4? Nou, ik zal de lijst er maar weer eens even bij pakken. We gaan zo bellen met Boet Marcus. En die weet alles over de feestweek Lekker Kerk. Die heeft vanavond eigenlijk gaat allemaal beginnen. En morgen ook. Dus we hebben nog een zeepkistenrace morgen in Lekker Kerk. Er gebeurt daar van alles. Praat ook nog even met Kees Verhoog uit Haastrecht over een bankje met een QR-code in de overtuin. Blijf luisteren, heel interessant allemaal. Het regiokoor uit Bergambacht bestaat 30 jaar en dat vieren ze met 2 concerten. En het eerste concert is morgen in Bergambacht en daarover praten we met de voorzitter Arie Korevaar. Ik praat ook met Marianne van der Bas. Zij is van de tourclub De Waardrenner. Want we hebben het over de laatste tocht die dit seizoen wordt verreden. En dat is morgen. We hebben de Chris Keuze van deze week. Praat ook nog even met Daan van Gent. Hij is van de stichting Het Dorpsleven Goudenrak. We hebben het over de pubquiz die op 10 oktober wordt georganiseerd. Maar daar kan je je nu al voor aanmelden. En er loopt altijd storm, dus zorg dat je er gauw bij bent. En we bellen nog even met Ruud Bakker van de theaterbakkerij. Want we willen eens even weten wat daar allemaal gebeurt.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, dat is wel lekker vroeg, maar we hebben er wel zin in. Dus blijf luisteren naar RTV Krimperwaard.
2: Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.

0: is en blijft een lekker plaatje hier zo op de vrijdagmiddag. Dat waren ze dus, Love Me For A Reason van Boyzone. Aan de telefoonluisteraars hebben we Boet Marcus. En die staat op dit moment in Lekkerkerk. En die is heel druk bezig, denk ik, met de voorbereidingen van de feestweek Lekkerkerk. Ja, Boet, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want straks om 7 uur gaat het allemaal gebeuren. Wat kunnen we allemaal verwachten in Lekkerkerk vandaag en morgen?
1: Ja, nou, één groot feest natuurlijk. De feestweek is eigenlijk weer terug van weg geweest. Een aantal jaren is het open air feest Boost geweest. Alleen sinds dit jaar is het feest zoals het altijd was in een feesttent weer teruggebracht.
0: Daar was behoefte aan?
1: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi, want dan ben je met lekker iets leuks bezig, wat iedereen heel leuk vindt. En wat kunnen we allemaal verwachten vandaag en morgen?
1: Nou, leuke artiesten. Op vrijdag doen we Django Wachtberg. Moet ik even goed spieken voordat ik het verkeerd zeg. Django Wagner, Frans Duits. Jerome, Sven Versteeg. Q-Music, Foute Uur Live. Dus dit vrijdag zit echt bomvol met hele leuke en grote artiesten.
0: Dat gaat straks om 7 uur beginnen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. En morgen?
1: Zaterdag hebben we De Zware Jongens, Dries Roewink, Henk Dissel. Buren van de Band weer, die sluiten het spektakel af met een gezellige hardstyle set. Dus wordt één groot feest. En naast de muziek is er nog veel anders te doen. We hebben buiten een heel leuk foodplein met verschillende foodtrucks. En fotoboot en allerlei andere activiteiten die gedaan kunnen worden. Het moet echt een heel leuk evenement worden voor jong en oud. De Grip van de Waard nog één keer samenkomt om toch wel de zomer af te sluiten met deze heerlijke temperaturen aankomend weekend.

0: Zijn er nog kaarten verkrijgbaar of kan je die bij de intree kopen?
1: Ja, er zijn nog een heel klein aantal kaarten beschikbaar. 50 voor vanavond en 100 voor de zaterdagavond. En ja, verwachten dat die er snel uitgaan. Aan de deur zijn geen kaarten met kerst te koop, maar je kan wel gewoon aan de deur het online linkje opzoeken en je ticket nog halen. Maar ja, we raden aan om natuurlijk nu al gewoon je kaarten te kopen.
0: Ja, gewoon even vooraf via het internet.
1: Exact.
0: En waar doe je dat dan? Is dat
1: www.vzeklekkerkerk.nl.
0: Oh, hartstikke makkelijk allemaal. Nou, Boet, hartstikke bedankt. Veel succes. En laten we hopen dat het een knalfeest wordt daar in Lekkerkerk.
1: Ja, dat gaat ongetwijfeld lukken.
0: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt en veel succes. Doei.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Seekers. En de carnaval is over.
1: Het ritme van het groene hart.
2: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met
1: Greg van den Berg. Dit is waar je thuis hoort. RTV Krimpenaar.
0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Kees Verhoog. Hij weet alles van de Overtuin in Haastrecht. Zeg maar het bos tegenover het museum Boudina Bisdom van Vliet. Ja, Kees, hartelijk welkom in de uitzending bij ons. Sinds kort staat er een bankje met een QR-code. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat voor een code? Waar is die voor?
3: Ja, dat is het is een heel leuk project. Dat is opgezet door de provincie. En daar heeft een schrijver, acteur, auteur, Stefan Evenenblij, die heeft opgezet dat er bankjes door heel de provincie heen komen om je stad te leren kennen. En dat is eigenlijk begonnen in Den Haag en later Leidschendam.

0: voorburg was naar de plaatsen eromheen. En ook Krimpen en Waard heeft gereageerd, de gemeente. En de gemeente vond het ook heel erg leuk om in alle 11 kernen zo'n bankje te hebben met een verhaal over ja, de plaats waar je dan zit. Nou, en dat is voor Haastrecht uitgekozen dat het in de Overtuin zou gebeuren. Ja. En zo is het ook geschied. Dus meneer Everenblij heeft samen met Gerda Hogendijk van de Verhalencompagnie hebben ze een verhaal gemaakt en Gerda heeft dat ingesproken. En de gemeente heeft op een gegeven moment gezorgd dat er van die stickers kwamen, die bordjes die op banken staan. En zodat je daar kunt luisteren naar een verhaal over, ja, over de Overtuin.
1: Heel leuk allemaal. Dus je loopt in de Overtuin, je ziet het bankje, ja. je scant de QR-code, je gaat lekker op het bankje zitten en je kijkt en luistert naar je telefoon en dan hoor je Gerda vertellen over de Overtuin.
0: Ja.
1: Wat nou, leuk.
0: Eigenlijk over de Overtuin. Ze grijpt terug op het feit dat daar een lijnbaan was en dat daar later de familie Bisdom van Vliet een tuin kregen en dat ze daar helemaal voor geleefd hebben en dat eigenlijk iets zo persoonlijk allemaal is, want ook bijvoorbeeld het graf wordt aangehaald Parina Bisdom van Vliet daar liep te wandelen en een heel leuk verhaal. Ik heb het gisteravond nog eens een keer even zitten luisteren. En ja, ik ben op dit moment toch alles een beetje aan het inventariseren rond de tuin en het museum. En ja, het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Want eigenlijk iedereen zou dat eens moeten gaan luisteren. Neem je telefoon mee. En luister ernaar.
1: Ja, en voor de duidelijkheid, waar staat het bankje precies? Vooraan het bos of halverwege of achterin?
0: Het is het bankje als je voor het museum staat en je gaat de hekken door, het rechterhek. Je gaat schuin naar beneden toe het eerste bankje dat je tegenkomt, want dat hebben we ook bewust daar laten doen, omdat dat bankje is van de stichting Wissel van Vliet. Okay. Die hebben ooit ook een bankje geschonken aan ons als Overtuin. En het mooiste zou natuurlijk zijn als dat bij elkaar komt.
1: En gaan er nog meer dingetjes gebeuren in de Overtuin? Dat jij zegt, ben nou toch in de uitzending, ik vertel dat nog even. Of is het gewoon elke vrijdag het goed onderhouden met alle vrijwilligers?
0: Ja, dat sowieso natuurlijk, hè. Ja. Dat sowieso. De vrijwilligers die moeten eigenlijk even in de aandacht staan. Want die maken er zoiets moois van. En iedereen kan het natuurlijk zien. En iedereen die uit Haastrecht komt, die ziet dat ook dagelijks eigenlijk. Het enige bijzondere wat wij nu eigenlijk onder de aandacht willen gaan brengen, en dat zal op niet al te lange termijn zijn, is dat we gaan proberen om het theehuis, het prieeltje, terug te gaan brengen in de tuin. En dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, maar daar komen toch wel via de eigen kanalen, dus ook bij jullie in de uitzending, dan zullen we daar zeker nog op terugkomen. Maar dat gaat niet al te lange tijd spelen.
1: Ja. Oké. Nou, tegen die tijd gaan we je gewoon weer even bellen, Kees.
0: Ja?
1: Gaan we doen.
0: Verder kunnen alle mensen natuurlijk ons ook vriend worden en dan word je al van tevoren ingelicht over dit soort zaken.
1: U hoort het, luisteraars, en moeten ze gewoon even op de website kijken?
0: Ja, dat is de internetsite www.overtuinwisdomvanvliet.nl.
1: Oké. Kees, hartstikke bedankt. Een heel fijn weekend.
2: Herfst, een najaar waar muziek en het weer op elkaar zijn afgestemd.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Arie Korevaar. Hij is de voorzitter van het Zuid-Holland Koor. Ja, Arie, een hele goede middag. Hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Het Zuid-Holland Koor bestaat alweer 30 jaar. Heeft u dat begin meegemaakt of zeg je van ik ben wat later aangeschoven?
1: Nee, ik heb het begin niet meegemaakt. Ik ben 15 jaar geleden aangeschoven en dat bevalt zo goed dat ik al die tijd heb mee mogen en blijven doen. En dat voelt heel goed.
0: Voor de mensen die het niet weten, wat is het precies voor een koor, het Zuid-Holland Koor?
1: Het Zuid-Holland Koor is een christelijk gemengd koor. En het is een meerstemmig koor, dus alle partijen zijn aanwezig. En wij zingen hoofdzakelijk dus geestelijke liederen. We treden ook diverse keren op. Dat doen we vooral rond kerst en rond Pasen. Maar ook tussendoor. We zingen in verpleeghuizen. We zingen op plekken waar we gevraagd worden. We zingen in de Sint-Jan. Toen we 25 jaar bestonden, 5 jaar geleden, hebben we in Kamp in de Bovenkerk gezongen. Dus we zingen op diverse plaatsen.
0: Ja, het Zuid-Holland Koor, ja, de naam zegt Zuid-Holland. Komen alle zangers en zangeressen ook uit Zuid-Holland?
1: Nee, niet. Zuid-Holland is al de kern. En Bergambacht is de thuishaven van het koor. Maar we krijgen ook steeds meer koorleden vanuit Krimpen aan de IJssel. Vandaar dat we volgende maand ook een concert geven in de Reobotkerk in Krimpen aan de IJssel. En er komen ook steeds meer mensen uit Lopik, dus dat is uit de provincie Utrecht.
0: En heeft u enig idee hoe dat komt? Men voelt zich gewoon aangetrokken tot het koor?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld de afgelopen braderie, de laatste zaterdag van augustus, hebben we een inloopconcert gegeven hier in de Laurentiuskerk in Bergambacht. Nou, dan lopen de diverse mensen lopen binnen en dan, ja, dan slaat er een vonkje over. En dan zeggen ze, hé, dat is mooi, die wordt fijn gezongen. Verzoeknummers werden gezongen, het koor trad op. En zo hebben we een programma gemaakt van een uur. Nou, en dat spreekt mensen aan. En dan komen ze gewoon een kijkje nemen. Wij repeteren 3 dinsdagavonden per maand in de Schakel hier in Bergambacht. En nou, dan zijn ze van harte welkom om eens mee te luisteren.
0: Nou, heel leuk allemaal. U bestaat nu 30 jaar en u zei het net al, u geeft over een maand een concert in Krimpen aan de IJssel, maar morgenavond al in Bergambacht. Waar gaat u dat doen?
1: In de Laurentiuskerk in Bergambacht.
0: En wat kunnen de mensen verwachten?
1: Nou, wij hebben bewust een oratorium gekozen. Een oratorium is eigenlijk een verhaal. En dat verhaal dat heeft als titel God met ons. En dat geeft aan hoe God de geschiedenis door, en dan zou je vanaf het begin van de Bijbel kunnen beginnen tot het eind, de geschiedenis door met mensen optrekt. En hoe goed dat het is om dat te doen. Nou, daar zijn diverse liederen op gemaakt. Er zijn wat teksten bij bedacht. En op die manier heeft dat oratorium wat een dik uur in beslag gaat nemen. En het duurt wat langer met opening, sluiting en wat muzikale intermezzo's. Maar op die manier wordt er een invulling aangegeven. En er is niet alleen het Zuid-Holland Koor. Er is ook nog een christelijk ensemble. En dat heeft als naam Palando. Dat komt van de Veluwe. En die verzorgen de muzikale begeleiding. Samen met iemand achter het orgel en iemand achter de piano. En op die manier probeerden we daar met zo'n 20 instrumentalisten, met diverse instrumenten, probeerden we daar dit oratorium vorm te geven.
0: Klinkt heel goed allemaal. Het is vrij toegankelijk morgenavond.
1: Ja hoor, het is vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom. En dat geldt ook voor de opvoering in Krimpen aan de IJssel uiteraard. We beginnen om 8:00.
0: En nog even terug over het koor. Hoe groot is het koor eigenlijk?
1: Het koor telt op dit moment 84 leden.
0: Dat zijn er heel wat. En is het zo dat, dat er nog voldoende aanwas is? Dat we kunnen zeggen, nou ja, over 10 jaar gaan we gewoon het 40-jarig jubileum vieren?
1: We zijn het afgelopen jaar fors gegroeid. En ik ben wat dat er gaat best wel optimistisch. En hoop dat die groei toch wat doorzet. En ik hoop zeker dat we inderdaad op mogen gaan naar het volgende jubileum.
0: Arie Korevaar, voorzitter van het Zuid-Holland Koor. Veel succes morgen met het 30-jarig concert in Bergambacht.
1: Fijn, hartelijk dank.
0: Tot ziens, dank u wel.
1: Dag.

0: past er mooi bij het bericht en het interview over het regiokoor uit Bergambacht. U luistert naar de infoshow. Als je dacht, wat luisteren we nou naar? De infoshow op vrijdagmiddag tussen 3 en 5. En aan de telefoon heb ik Marianne van der Bas. Marianne, een hele goede middag.
1: Ja, dank u wel.
0: U bent, je bent van Tourclub De Waardrenner. En we hebben jou even gebeld, want morgen wordt de laatste tocht voor het seizoen verreden, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaan we doen morgen?
1: Nou, we gaan starten in Oudekerk in de Drie Manen. Dat is een mooie gelegenheid. Een café met heel veel ruimte voor heel veel mensen. En van daaruit gaan we in 3 groepen. Een groep die gaat de 50 kilometer rijden en een groep voor de 90 kilometer en een groep voor de 125 kilometer. Nou. En iedereen die wil, die kan daaraan deelnemen.
0: Dat is hartstikke mooi. En het zijn verschillende afstanden ook allemaal?
1: Ja, dus de 50 kilometer, dat is niet de snelheid, maar echt de afstand. En dat betekent dus dat mensen die bijvoorbeeld wel eens een beetje een roadtrip aan de IJssel of lekker kerk een tochtje maken, dan eens een keer weer eens ergens anders komen waarschijnlijk. Het is dan 50 kilometer, eerst een stukje langs de dijk en dan gaan we de polder in over de Lange Tientweg. Dat is tegenwoordig een heel mooi fietspad. En dan richting de Ribbekse Plassen. En het belooft fantastisch mooi weer te worden. Dus ja, dan is het een heel mooie plek om daar te rijden. Het is helemaal uitgepeild, de 50 kilometer. Dus je ziet dan pijlen van TC De Waardrenner. Rood en geel zijn die pijlen. En je kan eigenlijk niet missen. Je kunt starten vanaf 9:30. En als je zegt, ik start pas later, dan kan dat ook. Want die pijlen die hangen er de hele dag.
0: Okay.
1: Dus je kunt zo snel rijden als je zelf wil. Je kan wel 10 keer pauzeren en je komt altijd weer thuis.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Dat is mooi.
0: En jullie hebben nog de 90 en de 125 kilometer. Maar die 125 kilometer, is dat meer voor racefietsers of niet?
1: De 90 en de 125, dat is denk ik wel een afstand meer voor racefietsers. Sommige diehards die komen op een elektrische fiets ook wel 90 kilometer ver. Maar en voor de clubmensen is dat meer een afstand die door de clubmensen wordt gereden. En dat is dus op de race iets. Maar als je een elektrische fiets hebt of een elektrische mountainbike of een elektrische fiets waarvan je denkt die heeft een grote accu, dan ben je ook welkom op die afstand. Dat maakt niet uit.
0: En hoe gaat het in zijn werk? Want als je zit nou te luisteren en je denkt ik wil morgen wel mee fietsen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Moet je online die kaart bestellen of zo? Of kan je morgen gewoon naar jullie toe komen?
1: Je kan gewoon naar de Drie Manen komen. Dan moet je er wel rekening mee houden dat het startbureau er is. En die zijn er van 9:30 tot 10:30. En dan kun je je aanmelden. Je kunt ook op fietspot.nl kijken. Fietspot.nl, dat is de site van de vereniging NTFU. Die organiseren allerlei tochten door Nederland en daar zijn we bij aangesloten. En daar kun je je ook aanmelden. En dat is, als ik het goed heb, €5 per persoon. Dus het zijn ook niet enorme kosten. En dan krijg je een routebeschrijving op papier als je het nodig hebt. Maar ja, als je de 50 kilometer rijdt en je gaat die pijlen volgen, dan kan het natuurlijk niet misgaan. En de 90 kilometer en de 125 kilometer, dat is ook op een GPS. Dus de racefietsers hebben bijna allemaal een navigatieapparaatje op het stuur. En die zetten daar de GPS op en die rijden dan eigenlijk via hun navigatie die tocht.
0: Oké, maar ik zie staan voor die €5, krijg je ook nog een bakje koffie of een bakje thee?
1: Ja, je krijgt ook nog een bakje koffie of een bakje thee in de Drie Manen bij de start. En als je in ieder geval fit en fris op pad kan. En daarna is het, je maakt de route af en dan hoef je ook niet meer af te melden in de Drie Manen. Je kunt gewoon, er zijn mensen die zeggen, wij maken een tochtje en we komen dan toevallig langs kennissen. Kan dat? Kan allemaal. Als je dan in Rebeck iemand beter wonen, dan kan je afstappen en daarheen gaan. Maar de bedoeling is dat je bij de start je aanmeldt en dat bedrag betaalt.
0: Oké. Okay.
1: En dan is het zo dat die grote groepen, de 90 kilometer en de 125 kilometer, daar rijden ook mensen van de waardrenner op kop, die de route al kennen. En daar kun je ook bij aansluiten. Dus dan moet je om 9:00 zo ongeveer wel in de Drie Manen zijn. Dan vertrekt de groep om 9:00. Dat is, dacht ik, de 125 kilometer, dus de langste route. En dan een kwartiertje later, dan vertrekt de route de groep die de 90 kilometer rijdt. En als je zegt, ik vind het ook leuk, dat vinden wij als waardrenners ook leuk als er mensen meerijden. Dan spreek je weer eens andere mensen en je kunt een beetje informatie ook krijgen over de club. En je voelt een beetje aan wat de sfeer is, want ja, we hopen natuurlijk dat...
0: De mensen blijven plakken.
1: Omdat mensen enthousiast worden voor de club, ja, zeker. Ja.
0: Hartstikke leuk allemaal. Heb je al enig idee hoeveel mensen er ongeveer mee gaan doen morgen?
1: Nou, geen idee. Het is meestal afhankelijk van het weer, maar met dit weer schat ik toch in elke groep wel, nou, 30, 40 mensen per groep. Dat moet er toch wel haalbaar zijn.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus daar houden we op, ja.
0: Lekker fietsen morgen.
1: Nou, wat zegt u?
0: Lekker fietsen morgen, het is lekker weer, dus wat dat betreft...
1: Ja, geniet ervan. We zijn ook onderweg restaurantjes, dus en het is een schitterende tocht, want de 50 kilometer gaat over de Reewijkse plassen. De 90 gaat over de Reewijkse plassen en langs de Nieuwkoopse plassen. En de 125 gaat dan nog iets verder. Die gaan dan nog naar de Vinkerveense plassen. Dus je ziet echt een prachtig stuk van Nederland. Het is echt schitterend op dit moment in de Poppen. Dus ik kan iedereen aanbevelen.
0: De waterrennen, luisteraars. En Marianne van der Bast, die vertelde er alles over. Alleen daarom zou je al mee gaan doen. Marion, bedankt en een heel fijn weekend.
1: Ja, graag gedaan. En wie weet zie ik je zaterdag ook op de fiets. Welkom.
0: Je weet het maar nooit. Tot ziens.
1: Ja, precies. Dag.
2: Inmiddels een vaste waarde in het Polder Medialand. Dit is RTV Krimpenerwaard. Wij gaan voor de toekomst en zenden uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Met radio, tv, onze website en alle social media staan we dag en nacht paraat. RTV Krimpenerwaard. Met radio, tv, onze website en alle social media staan we dag en nacht paraat. RTV Krimpenerwaard.

0: Dick. En op de fiets. En ook morgen, terwijl de waterrennen weer zo'n mooie plassentocht organiseert. Maak daar gebruik van. Het wordt lekker weer. En een lekker stukje fietsen is altijd lekker. En dan een beetje door de natuur hier in Nederland. Wat wil je nog meer? Wij zitten trouwens lekker even aan een bakje koffie hier in de studio. Net weer even binnengebracht. Zijn we heel blij mee. En geniet er ook even van. Of misschien wel van je vrijdagmiddagborrel. Je weet het maar nooit. Ja, de waarderingstournee zit er weer aan te komen. Want op 27 november gaan burgemeester Hans Beenhakker en wethouder Irma Bultman op pad met de waarderingstournee. Ze reiken 11 prijzen uit van 1000 euro. En dat doen zij aan diverse bijzondere projecten en initiatieven. Ook worden de vrijwilliger van het jaar en de jonge vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. Ja, als je iemand wilt nomineren, dan kan dat tot 2 november via www.krimpermaart.nl/nominaties. Doe dat gewoon en wij zijn er ook weer bij van RTV Krimpermaart. Wordt heel gezellig allemaal. Hier in de studio is het ook gezellig, want Chris Keizer, de stem van RTV Krimpermaart, zit een beetje in de lappenmand. We hopen dat hij gauw weer beter is. Maar hij heeft toch een leuke plaat opgezocht en die gaan we draaien. Dat is de Chriskeuze van deze week. Daar komt hij.
1: Thuis of onderweg, dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Chris Keuze van deze week. Lekker plaatje, lekkere gouden ouwe. Die draaien we graag hier bij TV Krimperwaard op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 in de infoshow. En aan de telefoonluisteraars hebben wij Daan van Gent. Daan, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou even gebeld, want jij bent van de stichting Het Dorpsleven Goudenrak. En we hebben het over de vierde editie van de pubquiz die eraan zit te komen. Is dat een groot succes bij jullie daar in Goudenrak?
1: Dat is een groot succes, ja. Tegenwoordig. Dat gaat heel erg goed. De afgelopen periode hebben we echt een hele volle zaal in het dorpshuis. Van zo'n 20 tot 22 teams die meedoen. En dan zit het echt bommetje vol.
0: Kijk, dat is goed om te horen. En jullie organiseren hem nou weer op 10 oktober, geloof ik, hè?
1: Ja, 10 oktober vanaf 8 uur.
0: Ja, en mensen kunnen zich nu alweer aanmelden?
1: Ja, dat kan gewoon via Facebook. Dan krijg je als informatie Dorpsleven. En dan kan ook via een e-mail aan Stichting Dorpsleven Goudenrak@gmail.com.
0: Oké, hoeveel teams doen er altijd ongeveer mee?
1: Nou, we proberen 20 tot 22, maar we hebben er ook wel eens wat meer mee gedaan. Hoor. Maar dan zit echt de zaal vol en dan moeten mensen in de bargedeelte aansluiten.
0: Okay.
1: Maar dat kan allemaal. We gebruiken twee diverse tv's en om de presentatie te geven.
0: Ja, en is het zo dat jullie dat helemaal zelf regelen of wordt het uitbesteed aan iemand anders?
1: We regelen het helemaal zelf.
0: Zo, al die vragen verzinnen ook?
1: Ja, ook.
0: Zo, nou is knap.
1: En dan vragen we wel wat hulp mee van mensen uit het dorp, maar ook vanuit het stichtingbestuur. Natuurlijk de bestuursleden die sturen vragen in, maar we bouwen hem helemaal zelf. En we hebben twee presentatoren die hem presenteren. Dus we doen het eigenlijk helemaal uit eigen kracht.
0: Nou, dat vind ik hartstikke knap allemaal. Want ja, je moet al die vragen toch maar even verzinnen, luisteraars. 25 teams gaan er misschien meedoen. Als je als team mee wil doen, wat kost dat dan?
1: Een tientje inschrijving.
0: Nou, dat valt mee. Hè?
1: En het geld gaat ten behoeve aan de koffieochtenden in het dorpshuis.
0: Ook een leuke behoefte.
1: Nou ja, kijk, we moeten dat allemaal zelf financieren. En als we dat op deze manier kunnen doen, dan draagt dat zeker bij. Ja. Dan kost het in ieder geval de bestuursleden geen geld in eigen portemonnee.
0: Kijk, dat is mooi meegenomen. Want die steken de tijd er ook al in natuurlijk, luisteraar.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Iedere vrijdagochtend zijn we er, vanaf 10 uur.
0: Kijk, en als het afgelopen is met de pubquiz, wordt het dan nog een beetje gezellig na samen zijn, zeg maar?
1: Ja, dan draaien we nog wat muziek en dat komt best goed. We hebben nog wat platen en dan maak je nog een beetje jaren 70 disco van. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, ik zal haast even komen, luister. Want dat klinkt wel heel gezellig allemaal. En hoe laat begint het allemaal op de 10e oktober?
1: Om 8 uur.
0: Oké. Zeg nog even één keer hoe mensen zich aan kunnen melden.
1: Dat kan via Facebook, Dorpsleven Goudenrak. Maar het kan ook via de e-mail stichtingdorpslevengoudenrak@gmail.com.
0: Oké. Daan, hartstikke bedankt. Ik hoop dat het volle bak is op 10 oktober.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat er een wachtrij ontstaat. Dat zou heel mooi zijn.
0: Hartstikke mooi. Hele groetjes en tot ziens. Hè?
1: En groetjes, tot ziens.
0: Doei.

0: Hey, luisteraars, we hebben weer al de telefoon door Ruud Bakker. Hij is van het alles aan het doen. Zat je op de wc, Ruud?
1: Nou, bijna.
0: Hartstikke mooi allemaal. Hoe gaat het ermee?
1: Er gaat natuurlijk niks voor Gert, hè? Dus ja,
0: nee, dat is waar. Nee. Alles moet aan de kant als Gert van den Berg belt, luisteraars.
1: Ja, zo is het. Dus,
0: maar het is weer vrijdag en gebeurt er nog wat vanavond?
1: Ja, speciale dingen dit weekend eigenlijk.
0: Nou, ben je benieuwd.
1: Dat vind ik wel leuk. Nou, we hebben vrijdag, dus dat is vanavond, hebben wij Jurgen Rijman in het theater.
0: Wat leuk!
1: Dat is geen try-out, dat is een voorstelling vanuit zijn tour, cabaretvoorstelling. En daar hebben we wel heel veel zin in, joh. Ik denk dat hij elk moment binnen kan komen.
0: Nou, en is hij uitverkocht?
1: Dus, ja, zo goed als. Ik denk nog een kaartje of 10, 12.
0: Oh.
1: Maar goed, ja, Bokhorn is ook nog wel een plekje. Dus als mensen daarna nog zin in hebben, dan... Ja, dan moet het nog wel lukken natuurlijk. Wel even via de website een kaartje kopen dan.
0: Uiteraard, uiteraard.
1: Ja, ja.
0: En morgen?
1: Morgen hebben we natuurlijk ook nog. Gaan we eigenlijk iets nieuws proberen.
0: Oh?
1: Dat heet de slimste mens van Gouda en omgeving.
0: Moet niet gekker worden, hè?
1: Moet niet gekker worden. En dat is een mix van een pubquiz, muziek, allemaal mensen spelen individueel, dansen, springen, zingen. Een leuk quiz-element, dat gaan we eens voor het eerst doen. We hebben een hele leuke partner in gevonden die dat soort dingen professioneel uitvoert. Dus dat vinden we heel erg spannend. Dus de mensen kunnen zich daar ook nog voor aanmelden als ze willen. Helemaal leuk. Ja, en dan zondag hebben we Cesar Zuiderwijk.
0: Zo!
1: Die gaat hier een voorstelling? Ja, dat zou ik eigenlijk niet willen noemen. Het is van alles en nog wat natuurlijk. Hij gaat mooie verhalen vertellen. En uiteraard gaat hij drummen op alles waar je maar wat kan bedenken. Op lege prikken, op zijn eigen drumstel natuurlijk. Van alles en nog wat. Wordt daarbij begeleid met een gitarist. Dus dat belooft een feestje te worden. Maar helaas zijn daar geen kaarten meer voor te krijgen.
0: Dat is jammer, luisteraars.
2: Ja. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

0: heerlijke muziek op vrijdagmiddag, al zeg ik het zelf. Eigenlijk mag dat misschien dan niet, maar ik zit hier te genieten in de studio. En ik hoop u thuis ook een beetje. En dat allemaal bij de infoshow van RTV Krimperwaard. Het is 4 uur geweest, we zitten alweer in het tweede gedeelte. Wat gaan we doen? We gaan straks even bellen met Hans Paling. Die weet alles over het sportprogramma morgenmiddag hier op RTV Krimperwaard. We bellen ook nog even met Marijke de Jonge, zij is van Change of Key. En dat gaat allemaal over de start van het nieuwe seizoen van het Country Café Concordia aanstaande zondag. Praat ook met Greetje van Rooyen over de kruispoortlezing van aanstaande zondag in Schoonhoven. Praat ook met Diederik de Jong. Dat gaat allemaal over de Jongveedag morgen in Lekkerkerk. We bellen nog even met Dirk Molenaar. Zijn zeer benieuwd wat hij morgen in zijn programma heeft. We hebben de tv-gids nog en de agrarische plaat. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar RTV Krimperwaard. Zeker weten, luisteraars.
1: V. Krimpenerwaard. De infoshow. Presentatie. Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save Today. Allemaal hier op vrijdagmiddag in de Infoshow bij RTV Krimpraat. Luisteraars, we hebben hem weer aan de telefoon. Hans Paling, Hans, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Fred.
0: We willen graag weer weten wat er morgen gaat gebeuren in de sportshow hier bij RTV Krimpraat.
1: Nou ja, morgen is de tweede ronde van de nieuwe competitie voor de amateurs. En daaruit gaan wij vier wedstrijden live volgen. We zitten nog steeds met wat personele problemen, omdat Nico nog steeds met een gipsbeen zit. Die is morgen wel in de studio om te presenteren. En Arie de Rotter, die wordt morgen 80 jaar. En
0: die viert dan
1: zijn verjaardag. En dus al van hier vandaan is het nu alvast een hele fijne dag gewenst. Morgen op die wat eruit gaat zien als een hele mooie dag qua weer in ieder geval. En dat is ook voor de buitenactiviteiten goed, want we hebben vier wedstrijden op de rol staan morgenmiddag. Er begint er één om 2:00, dat is in Haastrecht. Maar Haastrecht FC IJsselmonde uit Rotterdam ontvangt. John Jansen is de man die daar ter plekke verslag gaat geven. Arjan van Meulen, die gaat naar Gouderak. Dat speelt thuis tegen Zevenhoven. En Gouderak is vorige week de competitie heel erg goed begonnen. Met een mooie overwinning. En dus zijn ook na de plaatsing van de volgende ronde voor de beker zijn de verwachtingen toch wel enigszins hoog gespannen daar. Nou, Arjan van Meulen gaat morgen kijken vanaf 2:30 hoe het daar gaat. Zelf zit ik in Berkenwoude, waar FC Terkouw vorige week ook een prima start had in de eerste ronde van de competitie. Dus kijken hoe dat morgen gaat tegen Heukelen. Die wedstrijd begint ook om 2:30. Dan hebben we nog één wedstrijd die om 3:00 begint. Dat is de uitwedstrijd van Schoonhoven in Groot-Ammers. En Rick Winkel die gaat die wedstrijd voor ons volgen. In de studio, ik zei het al, Nico Gelaerts die de presentatie voor zijn rekening neemt. En hij wordt bijgestaan door Roel Nijholt.
0: We gaan luisteren morgenmiddag tussen 2 en 6 hier bij TV Krimpraat. De Sportshow. Hans, ik ga jou volgende week weer bellen.
1: Hartstikke goed.
0: Hey, de groetjes, tot ziens. Doei, doei. Doei.

0: Een hele goede middag, Gert. Dankjewel weer voor het belletje.
1: Ja, heel graag gedaan. En wat heb jij zo in de zomermaanden gedaan? Speel je dan ook een beetje met Change of Key? Of lig je dan de hele dag op een zomerbedje?
0: Nee hoor, echt niet. Zeker met deze zomer niet. Want overal waar je speelt hebben ze bijna allemaal airco of klimaatcontrole. Dus ik was liever binnen dan buiten van de zomer.
1: Uiteraard, dat kan ik wel geloven, ja. Maar ja, aanstaande zondag is het weer zover. Dan gaat het 14e seizoen alweer beginnen.
0: Dat klinkt, hè, het 14e seizoen.
1: Ja, het gaat maar door, hè.
0: Ja, we konden nog niet stoppen.
1: Nee,
0: en de mensen... Ja, en de mensen zeker niet. Want als je dan op het moment dat je zegt van nou, we gaan toch nog een seizoen door, dan krijg je zoveel enthousiaste reacties dat je denkt, ja, zie je wel, we moeten dat gewoon nog even doen.
1: Ja, en is het nou zo dat je elk jaar weer hetzelfde draaiboek uit de kast haalt? Of zeg je van, joh, het is altijd weer anders?
0: Het is eigenlijk altijd weer anders. Omdat je natuurlijk met gasten werkt, maar ook omdat wij het repertoire aanpassen. Dus als wij nu bijvoorbeeld in oktober Call a Song doen, dan zijn dat andere songs als die verleden jaar voorbij kwamen.
1: Kijk, dat is het mooie van het theater. Luisteraars, ja. En zeker bij het Country Café. Ik moest er even over nadenken. Maar aanstaande zondag, ga je dan nog wel iets speciaals doen?
0: Ja, ja, zeker. Allereerst staan we dan natuurlijk in de mooie grote zaal van Concordia. Met de nieuwe tribune. Die is gisteren geïnstalleerd.
1: Zo? Blijft die altijd constant staan daar?
0: Of nee hoor, nee. Dat wordt altijd voor bepaalde dingen gedaan. En omdat de zaterdagavond moest staan voor die activiteit, zeiden ze van, joh, vinden jullie het erg dat jullie zondag ook die tribune hebben? Dan hoeven wij met de vrijwilligers zondagochtend niet af te breken. Dus wij zeiden, natuurlijk vinden wij dat leuk. Een tribune is weer wat anders.
1: Ja, en dan kunnen er ook meer mensen in dan, of niet?
0: Nou nee, dat valt wel mee. Je hebt, of ze nou op de vloer zetten allemaal, of je hebt de tribune. Het voordeel ervan is wel dat je het beter kan zien.
1: Nou, dat is zeker. Dus maak daar gebruik van, luisteraars. En voor de mensen die graag weer willen komen aanstaande zondag, hoe laat begint het?
0: We beginnen om 14:30 en we hebben natuurlijk nog twee speciale gasten. Sorry dat ik je nog even onderbreek.
1: Nee, dat mag.
0: Mag, oké. Okay. We hebben Rob en Jaap van de Wieners. We gaan met hun terug naar de rockabilly rock'n'roll uit de jaren 50-60. En daar doen we een 16 nummers mee met hun. En dan de rest vullen we zelf weer in.
1: Nou, dat klinkt heel gezellig allemaal. Moet je nog even reserveren of kan je gewoon komen?
0: Het lijkt me handig om te reserveren, want het loopt een beetje storm.
1: Kijk, en hoe doen ze dat ook alweer?
0: Mij bellen, 0654-918147. Ja. Of een mailtje.
1: Naar?
0: Info. Sorry, ik doe maar even. Marijke, gewoon Marijke.
1: Ja?
0: @changeofkey.
1: Oké. Okay.
0: .nl.
1: Hartstikke mooi. Marijke, hartstikke bedankt. Veel succes zondag. En over 4 weken bellen we weer.
0: Gezellig, doen we.
1: Tot ziens.
0: Dankjewel,
1: hè. Ja hoor, dag.
2: Op zaterdag 26 september Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: lekker plaatje terug in de tijd hier bij RTV Krimpenwaard. Vrijdagmiddag, daar zijn we mee bezig. En aan de telefoon hebben wij Diederik de Jong. Diederik, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij weet alles over de Jongveedag morgen in Lekkerkerk. En voor de mensen die het niet weten, wat houdt dat precies in?
1: Op de Jongveedag in Lekkerkerk kunnen alle veearts, voornamelijk uit de Krimpenwaard, maar ook uit de Lopenkwaard en wat uit de buurt van Haaswouden. Je kunt hun jongvee en ook een melkfase laten zien aan de andere veehouders en aan het publiek. En dan is de wedstrijd wie heeft de mooiste dieren in stal.
0: Kijk, en ik zie staan dat het al voor de 70ste keer is.
1: Klopt, we hebben dit jaar een jubileumeditie, 70ste keer. In 1950 was de allereerste editie van de Jongvedag.
0: Okay.
1: Daar kun je niet doorgaan, één keer heel slecht weer, twee keer door corona, twee keer de blauwton, de ziekte bij de koeien. Maar nu 26 mogen we 70ste keer vieren. Ja.
0: Hartstikke mooi. En ga je wat speciaals doen morgen?
1: Ja, we hebben Fien en Teun uitgenodigd voor de kinderen.
0: Oh, wat leuk joh.
1: Dus het is dit keer zeker voor jong en oud. Kom vooral met kinderen, kleinkinderen.
0: Ja. En is het nou ook zo dat alle agrariërs druk in de weer zijn, zeg maar, om hun beesten zo mooi eruit te laten zien, zeg maar?
1: Ja, zeker. Ik ben zelf ook een inzender. We zijn echt al weken aan het oefenen met de dieren. De afgelopen week hebben ze allemaal geschoren. En we doen ze elke dag wassen.
0: Zo.
1: Dus er gaat een hoop tijd in zitten, maar het is een mooie hobby.
0: Kijk, hartstikke mooi allemaal. En heb je nog een idee dat je in de prijzen gaat vallen? Of is dat altijd een beetje onzeker?
1: Ja, dat is altijd moeilijk zeggen. Je hebt geen idee wat de andere veehouders meenemen. Maar weet ik niet. Ik hoop natuurlijk dat het goed mee kan lopen. Maar dat weten we pas zaterdagavond.
0: Ja, zo is het. En waar gaat het allemaal gebeuren morgen?
1: Aan de Hoekse weg in Lekkerkerk.
0: Oké. Okay. Voor de mensen die uit Krimpenwaard komen, waar moeten ze ongeveer zijn?
1: De Hoekse weg, dat is Lekkerkerk aan de dijk.
0: Oké. Okay.
1: En je kan parkeren op een stuk land vlakbij. Dan rij je huifkar heen. Dus je hoeft niet ver te lopen.
0: Wordt allemaal geregeld.
1: Wordt allemaal geregeld,
0: ja. Wordt helemaal ontzorgd, luisteraars. En hoe laat gaat het beginnen morgen?
1: Om 9 uur staat de keuring. Dan om 10 uur is het een beetje officiële opening. We hebben een filmpje gemaakt voor de opening. We hebben een groot scherm staan en dan hebben we wat oud deelnemers geïnterviewd. En ook wat huidige deelnemers. En wat oude beelden die nog uit de oude doos kwamen. Dus dat is wel hartstikke leuk. En dan daarna is het de voorbereidingswedstrijd voor de kinderen. En de showmanship, dat is van de jeugd van 14 tot en met 18. Dat is net even iets professioneler. Hoe loop je met je dier? Heb je een mooi wit pakje aan? Let je goed op je dier? Nee. En daarna gaat de keuring gewoon weer verder. En dan rond 1 uur begint de kampioenschappen.
0: Hartstikke mooi allemaal. En ik zie staan, de toegang is gratis.
1: Ja, zeker. We hopen juist dat er veel mensen komen. Er staan stadkarren, dus voor innerlijke mensen kan ook gezorgd worden.
0: Ze geven goed weer op.
1: En er zijn genoeg activiteiten. Er staan ook een aantal kraampjes, een stuk of 10. Dus het is echt wel...
0: Wordt gezellig.
1: Ja, heel evenement dat worden.
0: Ik hoor op de achtergrond nog wat kippen, dus dat gaat wel goed, denk ik.
1: Ja, op de boerderij.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey Diederik, hartstikke bedankt en veel succes morgen.
1: Ja, bedankt. Komt goed.
0: Oké, tot ziens. Dag.
2: Yes. Tot ziens. Een najaar waar muziek en het weer op elkaar zijn afgestemd.

0: Circus Custers en Verliefd. En dat hier op RTV Krimpelaar. Dat kan zelfs op vrijdagmiddag dat je toch een beetje verliefd bent. Misschien wel op de radio, misschien wel op RTV Krimpelaar. Je weet het maar nooit. Aan de telefoon, luisteraars, heb ik Greetje van Rooyen. Greetje van Rooyen, een hele goede middag.
1: Ja, dag Gert.
0: Dag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb u weer even gebeld, want er is weer een kruispoortlezing aanstaande zondag. Ja. En dat gebeurt allemaal in de Rembrandtse Kerk aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven. En wij zijn altijd toch een beetje benieuwd, wat gaat daar gebeuren zondag?
1: Wij hebben voor de derde keer, denk ik, gaan we weer een dichtersmiddag organiseren. Met dichters uit de Klimpernewaard. En Corrie Grotendorst is ooit dichter van de Klimpernewaard geweest. En Ruud Bal komt daar ook bij. Dat is een wat minder bekende dichter, misschien uit Schoonhoven. En wij worden begeleid met de muziek van Violinos. Dat is een duo, man en vrouw, die samen de muziek verzorgen. En dat is viool met accordeon. Ja, heerlijk.
0: Dat klinkt heel goed allemaal weer. Ja. Verwacht u een volle kerk?
1: Ik hoop dat er een heleboel mensen komen. We doen ons best om steeds een gevarieerd programma te brengen. En we vinden het leuk om mensen ook uit de Krimpernewaard te laten zien of te laten horen. En deze dichters, lezen dus gedicht uit eigen werk voor.
0: Oké. Hoe laat begint het allemaal zondag?
1: Het begint om 2:00 en het duurt ongeveer met een pauze daartussen tot 4:00. En de entree is €10, inclusief een kopje koffie bij de entree en een glaasje wijn of sap na afloop.
0: Nou, daar hoef je niet voor te laten, luisteraars. Dat klinkt heel gezellig allemaal.
1: Ja. Dan.
0: Ja, nou Greetje, veel succes aanstaande zondag. En de volgende keer gaan we gewoon weer even naar je bellen.
1: Heel graag, want op 11 oktober zijn we er weer.
0: Oké, dan hang ik weer aan de telefoon.
1: Zo, dankjewel Gert.
0: Tot ziens. Dankjewel, tot ziens. Dag.
2: Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De

Studio bij RTV Krimpraat. The next train to Carsville hier op de radio. En we hebben nog even een berichtje voor je, want niet vergeten. Morgenmiddag om 12 uur gaat het allemaal beginnen in Lekkerkerk. De zeepkistenrace, hartstikke mooi. 5 meter hoge schans, 30 meter lang is dat. En er zijn 45 deelnemers, dus het wordt heel gezellig allemaal. Gratis intree, het is allemaal op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. Je bent erbij van harte welkom. We hebben nog een berichtje, want er is nog een kindervoorstelling in het Arto Theater in Schoonhoven. Want daar is aanstaande zondag de kindervoorstelling Toetsie, gespeeld door Mark van Vliet. De voorstelling richt zich op de kinderen van 4 tot 9 jaar en vertelt het verhaal van een kwartnoot die op zoek gaat naar zijn eigen geluid. Heel leuk allemaal. De voorstelling begint om 11 uur en de kaarten zijn te koop via www.artotheater.nl. U bent erbij van harte welkom. Met nog een berichtje, doe ik er ook nog maar even bij. De vrijwilligersgroep Krimpraat Oost van Woord en Daad verkoopt violen in diverse kleuren. 14 kosten 9 euro en 28 17,50 euro. Bestellen kan via het telefoonnummer 06 13 87 99 49. 06 13 87 99 49. En ze worden op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober gratis bezorgd door de hele Krimpraat. Dus maak daar.

0: zaterdag 26 september Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: De Infoshow. De Infoshow. Met muziek, informatie en interviews. Onder de bezielende leiding van uw presentator Gert van den Berg.

0: Engelbewaarder. Speciaal voor Dirk Molenaar. Is ook zo'n soort engelbewaarder. En dan in de autoluisteraars. En die zitten bellen met diverse lijnen. Ik heb nog nooit begrepen dat mensen in een auto diverse lijnen hebben. Maar Dirk Molenaar heeft high-tech in zijn auto waarschijnlijk. Want ik heb er nog nooit van gehoord. Dirk Molenaar, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Vijf lijnen, Gert. Vijf lijnen.
0: Vijf lijnen. Dus jij hoeft helemaal hier op kantoor te zitten. Jij kan alles vanuit de auto doen.
1: Ik kan alles vanuit de auto doen. In principe zou het kunnen.
0: Oké. En heb je ook nog een bureautje en zo?
1: Nou ja, dat moet met de laptop een beetje op mijn schoot zitten. Dat zou kunnen. Want ja, we hebben natuurlijk ook zelfrijdende auto's, hè. Dus dat kunnen we natuurlijk ook gewoon doen.
0: Ja.
1: En ondertussen even werken.
0: Nou, ik heb een filmpje gezien. Mijn zoon woont in Amerika. Die zaten toen in een taxi. En dan zaten ze achterin. En dan gaat zo'n ding toch... Ja, het zal wel heel zenuwachtig zijn. Want dat ding gaat zomaar rijden dan. Dan denk je, jemus, als dat maar goed gaat. Maar het ging dan wel goed. Maar ja, je moet wel heel erg op die computers vertrouwen, zeg maar.
1: Ja, ik zou er ook niet zo gauw instappen. Ja, misschien voor een stukje weg waar verder niks gebeurt. Maar ja... Het is bij ons ook vanuit de verzekering goedgekeurd. Dus de bepaalde auto's die mogelijkheid hebben, het mogen op de weg rijden. Het is goedgekeurd.
0: Ja, je houdt het er niet voor mogelijk. Je gaat gewoon achterin zitten en je type in waar je naartoe wil en hij rijdt wel.
1: Nee, je moet ook wel voor iets zitten. Er moet wel iemand achter het stuur zitten. Je kan niet zo zeggen, ik ga met je achterin liggen.
0: Even een tukkie doen, maar dat gaat niet.
1: Ja. Nee, dat is hetzelfde. Toevallig zag ik pas iemand met een caravan. Dat je zegt, laat die kleine maar even slapen in de caravan. Ja, weet je, als er een ongeluk gebeurt, dan hang je natuurlijk.
0: Ja, dat mag ook niet natuurlijk. Nee, ik begrijp het helemaal. Fijn dat jij dat altijd weer even op vrijdagmiddag nog even doorgeeft aan de mensen die misschien toevallig morgen naar de camping gaan. Ja, je weet het maar nooit. Dus niet doen, gewoon achter in de auto. Maar hoe gaan de zaken verder, Dirk? Nog steeds veel auto's die elektrisch zijn, die worden verkocht of geleased, zeg maar.
1: Ja, het gaat goed. De markt is goed bij ons, dus we lopen lekker binnen.
0: We lopen lekker binnen. Dus dat betekent weer een flinke bonus aan het eind van het jaar.
1: Nou, laten we het wel hopen, Gert, want ik heb het natuurlijk ook moeilijk. Hè,
0: Jij bent een van de weinige mensen in Nederland die het heel erg moeilijk heeft. En daar hebben we allemaal heel veel medelijden mee natuurlijk. Ja, nee,
1: ja,
0: dat is waar.
1: Dat dacht ik eigenlijk ook. Ja. Dus, maar goed, ik liet er geen bal vaak minder op, dus dat doet de markt nog niet klaar.
0: Nee, dat is waar. Toch nog maar even de vraag, wat gaan we doen morgen in het programma?
1: Ik heb een rondje kunst morgen.
0: Een rondje kunst, wat leuk. Want daar had ik nog geen aandacht aan besteed. Maar goed dat jij dat doet, want dan komen ze toch aan bod, zeg maar, bij RTV Krimperwaard.
1: Klopt, want ik was erover gebeld. Dus toen ben ik van de week even bij Femke Krol geweest. Nou, die ken ik, want die zit ook in de kunst. En die werkt schelpen. Niet van die kleine schelpjes die je op het strand hier bij de Noordzee vindt. Maar echt van die grote joekels. En nou ja, goed, dat is dan even. Zij zit ook in de organisatie. Dus heel gesprek over hoe dat allemaal gaat. En dit en dat, en zus en zo. Dat is echt wel leuk. Dus ik dacht, nou, weet je, laten we daar gewoon morgen eens even aandacht aan besteden. En we doen dat vanuit morgen, dat weet je, Studio Tienerland. Hè? Want we zijn natuurlijk op pad samen.
0: Wij zijn on road morgen, hè?
1: Ja, we zijn on road, ja. Wij moeten naar de inspiratiedag van de Nederlandse lokale publieke omroep, de NLPO.
0: Zo is dat. Wij gaan daar proberen wat op te steken, luisteraars. Dat doen we al jaren eigenlijk. En we zijn meestal altijd met z'n tweeën. Dus dat wordt best wel weer gezellig, denk ik. Hè?
1: Ja, een beetje koket tussen de middag.
0: Heel goed voor de lijn en ook erg lekker, luisteraars. Dus we vertellen volgende week wel hoe het was. Nou, Dirk, ik zie jou vanavond weer. Ik wens jou nog een fijne vrijdagmiddag en een goede reis onderweg naar huis.
1: Ja, dankjewel, Gert, want dat heb ik nodig. Dankjewel.
0: Ik snap het wel. Nou, tot straks. Doei.
2: Hoi.
1: Hoi.
3: RTV Krimpenerwaard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpenerwaard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Inmiddels een begrip in de regio.

70. In de jaren 70 was dat. Begin jaren 70. Heel lang geleden, maar het was een leuke serie. Ging over een popgroep. En David Cassidy natuurlijk. En dat was dit. Heel leuk allemaal. We hebben nog even de tv-gidsen bijgepakt. Wat kunnen we verwachten vanavond op tv? NPO 1, vanavond om 8 uur het journaal. Daarna de Bouwers. En dan om 20 over 9 de slimste mens. En om 10 over 10 de keuringsdienst van waarde. NPO 2 vanavond om 5 voor half 9, 2 voor 12. Om 5 over 9 Café Kokkelman. En om 10 uur Nieuwsuur. NPO 3 om 5 voor half 9 Theo Maassen. En daarna om 10 over 10 de Sluipschutters. En dan om 10:45 90s Dance. Een muziekdocumentaire. Even kijken, even de gids omslaan, luisteraars. Heel gedoe hier op de radio, maar goed, het is gelukt. RTL 4 om 8 uur God Talent. En daarna om 10 uur Renze. SBS 6 om 8:30 grote gezinnen, grote vakanties. Dure vakanties, denk ik ook. En dan hebben we om 9:55 vandaag in Sight. En om 9:50 Hart van Nederland. Net 5 en RTL 8 hebben we leuke politie-series, zoals je daarvan houdt. En persoonlijk zet ik hem altijd op RTV Krimperwaard. Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Onder andere de Waard tot Tafel. Het programma is alweer een paar weken terug. En er wordt heel goed naar gekeken. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen heel erg blij mee. Dus zet hem ook gewoon op RTV Krimperwaard TV.

0: Bobby Forty met Kingston Town. Dat was een van de laatste platen hier in de infoshow op deze vrijdagmiddag. We gaan nog even een plaat draaien voor iedereen die altijd druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Ja, misschien dat je zegt, ik ga nog even de barbecue klaarmaken voor morgen, want het wordt lekker weer. Misschien nog even een keertje barbecue, lekker buiten zitten. Nog even wat lichtbedjes klaarzetten. Misschien nog even een kratje bier halen. De auto nog even wassen. Dan staat die mooi op de oprit. Misschien nog even opladen als die niet helemaal vol is. Ja, misschien dat je zegt, nou joh, ik ga lekker een fietsrit doen. Misschien wel, die plassentocht. Ja. Hartstikke goed. Gewoon even doen allemaal. Er gebeurt van alles in de Krimperenwaard. U kunt naar de Bartholomeusdag in Schoonhoven. Nou, gewoon op de fiets springen. Komt allemaal goed. Wij gaan een plaat draaien voor iedereen die luistert naar TV Krimperenwaard. Wij draaien de agrarische plaat hier in de Infoshow op vrijdagmiddag.
1: Agrariërs, opgelet. Ook de agrarische plaat

graag erop naar het nieuws voor 5 uur. Dit was het weer, de infoshow. We zijn er weer volgende week vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Meer muziek en informatie morgenochtend in de Waard op de Kaart met Jos Huizinga.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

van de voedselbank. Nu start de enthousiaste schoonovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariska'smiljoen.nl.

info. Zondagmiddagconcerten in Bergambacht. Welzijn Krimperwaard start op zondag 27 september... weer met een nieuwe reeks zondagmiddagconcerten. Het gebeurt allemaal in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Dit keer met pianist Jarima. De aanvang is middags om 3 uur. De intree is €10 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u nog wat te melden? Geef het even door aan redactie. @rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jetten noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, Jan, wakker worden.
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagmiddag, eventjes na zes. En ik heb de gebruikelijke storing op mijn koptelefoon weer. En dat kan ik van tevoren eigenlijk nooit instellen. Dat is een beetje jammer, ja. Het is vrijdagmiddag en dat betekent tracks waarmee je weekend begint. En dat is natuurlijk gewoon sowieso niet verkeerd, vinden wij dan. Ja, en we nemen wat fris, hè, want het is er weer voor. En de komende twee uur ga je samen met ons reizen door zeven decennia aan prog. Tenminste, prog is het tweede uur. De eerste uur toe gaan we dan een boeket in, waarbij we zeg maar elk van die zeven decennia minstens één keer gaan bezoeken. Ja, ga dan maar lekker zitten. We zijn niet te houden, hè, want ga maar lekker zitten. En ga genieten van Spin met Little Bitch.

Ja, Spin die maakt maar twee albums. Heeft niet lang bestaan. Maar dit is 50 jaar oud, Lil Bitch. En ik moet je zeggen, het was niet verkeerd wat de broertjes Hollestellen daar deden. En, maar ja, we gaan door, want we hebben natuurlijk een playlist om van te smullen vanavond weer.

0: voor de live podia. De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: 22 oktober in 013 er staan IOS staan ze te spelen. Hè, want er zijn trouwens een aantal boekingen bijgekomen. In vergelijking met vorige concertitems. Dus hierbij een update met alleen locaties dichtbij. Want het zijn, dat vind ik heel erg plezierig dat ik dat merkte. Dat er toch wel behoorlijk wat bijboekingen zijn bijgekomen. Bijboekingen zijn bijgekomen, ja. Nou ja. Locaties dichtbij. 9 oktober staat IOS in Bibelot in Dordrecht. En 23 oktober Tivoli Vredenburg in Utrecht. Maar dat is uitverkocht, dus dat moet je via een alternatief circuit misschien iets doen. En dat is het dan. Want de rest is allemaal heel ver weg. Dus Groningen en zo en Oost-Nederland. Dus dat is wat minder handig. En als je daarheen wil, dan kan je natuurlijk altijd even naar de website van IOS gaan. Want daar staan ze keurig netjes op rij. Wat hebben we hier? Ja, dat doen we ook eventjes.
2: 1, 2.
1: Enrique Iglesias.

Zondag Radio bij een heerlijke nazomer. En er zit een fantastisch weekje aan te komen. En nou, je hoorde het. Enrique Iglesias met Dilekeer. En we hebben nog meer zonnige zomergeluiden. Dit is Madonna.

0: Ja, Madonna met Gone. En ineens is ze ook weg. Wij gaan, ja, dat gaan wij gewoon doen. Wij gaan de lekker tijd reizen. Daar zijn we te dol op.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Trax tijdreis.
0: Schrijven 1982 met Chris de Burgh, Crying and Laughing, terug te vinden op The Getaway.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, Chris de Burg die is weer actief. Hij toert weer. En 2 mei kan je hem horen en zien in Carré in Amsterdam.
0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.

0: Feels Like John, Shadows Cast. En van het opzienbarende debuut van Dick van der Heijden, die met Locked In ruim scoorde. En ja, met haast het volledige album is die bij ons in de database terechtgekomen. Dus het is echt een aanrader, zullen we maar zeggen. Want het klinkt allemaal fantastisch. En de grootste verrassing met AI is er ondertussen wel een beetje uit. Maar toch, wij gaan...
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes.

0: Ja, deze maand is het 56 jaar geleden dat Jimi Hendrix stierf. En daar staan we dan even stil bij, want dat mag best, want de erfenis is fantastisch. We draaiden Castles Made of Sand, van, dat is van zijn tweede album Excess Bolded Love uit 1967. En het is een van de zeldzaamste Hendrix-nummers op het podium. Want hij heeft het wel geteld maar één keer live gespeeld op 13 september 1968 in Oakland. Dus dat weet je dan ook weer. Nog meer tijdwijs.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: En dit keer gaan wij naar 1995 met Oasis en Some Might Say You. En Some Might Say is afkomstig van het album What's the Story, Morning Glory.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, want de jongens die zijn na hun verzoening on tour. En ze staan op 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Dus nou ja, dat is groots opgezet. Ik denk dat iedereen nog 100% weer op komt draven. Dus ik ben benieuwd of dat een succes gaat worden. Laten we heel eerlijk zijn. Het is allemaal oude muziek. Ik heb in ieder geval nog geen nieuws van hun gezien. Dit gaan wij ook doen. Dit is lekker. Dit is Steent met Here and Now.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, en dan gaan we het niet hebben over Steen, want die komen helemaal niet. Maar Lorena McKennett die doet dat wel. En die komt naar Nederland voor maar liefst 6 concerten. In het kader van de Mask and Mirror 30th Anniversary Tour. En ja, dat is een hele mond vol, maar het is dus geen nieuw werk. Maar over het algemeen, ja. Ja, dit hè. 22 februari staat ze in de Oosterpoort. En 23 en 24 februari staat ze in Carré in Amsterdam. 27 februari Muziekgebouw in Eindhoven. 28 februari Concertgebouw de Vereniging in Nijmegen. En 1 maart dan is het inmiddels tijd voor de nieuwe Luxor in Rotterdam. Dit is Stolen Child.

Ja, normaal zou je dus rond deze tijd van het jaar donkere muziek verwachten. Maar ja, we hebben een nazomertje die er nog aankomt. Maar toch heb ik wel zin in de Concert Angels. Dit is Gone.

Ja, het is haast 8 uur, dus we hebben geen tijd meer om het sfeerschilderijtje van Bab nog helemaal te laten horen. Ik kan er wel even een stukje van laten horen, maar we gaan hem wel opnieuw plannen. Kijk. Echt sfeerschilderijtje, hoor. En dat je het niet verstaat, dat klopt wel, want het is, ja... Komt der Löwe da den Staat, wie die hier uns still sind kann. Het is het dialect wat in, ja, Zweirheinisch noemen ze het ook wel, of Kölsch. Wat zij doen, dat, ohne Handlung, Hauptdarsteller, in dem Film ist jeder Statist. Maar ja, heel sfeervol. Maar ja, we moeten gaan opkrassen, want het nieuws komt eraan. Dus nou, we hebben een fantastisch 2e uur. Dus daar zitten weer hele mooie dingetjes in. En ik zou zeggen, blijf hangen. Blijf bij ons. En tot zo.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 686 alweer. Ja, het gaat maar door. En ja, zoals gewoonlijk is het tweede uur altijd gereserveerd met de focus op prog. Maar er doen natuurlijk ook wat anders dingetjes bij. Vanavond in ieder geval weer 7 heerlijke tracks. Waaronder weer een track van de ontdekking van de afgelopen week. Father's Words. Een track van het debuutalbum van Paolo Pagliari. Through the Eyes of a Child heet het album. En ga er in ieder geval maar lekker voor zitten. Want laat de week voor je afglijden. Terwijl je geniet van Millennium met Ego.

0: Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.
1: Ja, dat is Poolse, daar kan hij ook niks aan doen. En wij gaan... dat is ook wel leuk. Bob Dylan, die is ja, toch een veel gecoverde songwriter en artiest. En Master of War is er ook weer een voorbeeld van de RPWL. En vanavond gaan we deze maar eens, inderdaad maar eens draaien, want dat is geen verkeerde cover.

0: Ja, het is weer hyperactueel. Masters of War. En nou ja, het klinkt in ieder geval beter als wat Dylan in de tijd doet. Maar sinds de 60 jaar is toch heel weinig veranderd. Ik heb nog meer nieuws.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: En dat gaat over RPWL, want daarom draaiden we ook wat van ze. Op 10 april is RPWL hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En 90 april doen ze het nog eens dunnetjes over in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op de setlist zal dus het nieuwe album Human integraal staan. En verder nog eens selectie van Best Of. En dat wordt dus gewoon een heel gezellige avond. Dus, en Sylvan, die toert met Posthumus Silas 20e geboortestaak. Ja. Ook weer doen ze dat en samen met Blind Ego. Dat is natuurlijk ook alweer apart, want Blind Ego die wordt aangevoerd door Kalle Wallner. En Kalle Wallner is ook weer de gitarist van RPWL. Dus dat. En ja, in Nederland zijn ze dus samen te zien op 9 oktober in de Pul in Utrecht. In Ude. En ja, dat is een van de meest gezellige tenten die ik ken in het hele popcircuit. Want het is zo klein, sta je met artiesten op het podium. Maar gezellig is het. Wij draaien vanavond Sylvan met On My Odyssey. En alsjeblieft niet beginnen over die film, want die vond ik echt helemaal niks. En My Odyssey is terug te vinden op het 2021 album Me to Zero.

Ja, en ja, ik kan het toch niet laten. Aan deze kan ik echt geen weerstand bieden. Dat is deze. Ja, drie keer draaien.

0: We're gonna play.
1: We gaan helemaal niks spelen. We gaan even door met de rest van de playlist van vanavond. En, want ook vanavond is er weer een track van Through the Eyes of a Child van Paolo Pagliari opgedoken. Want het album bevat toch een aantal niet te versmalen tracks. En The Father's Words is er daar één van. Dus sit back, relax and enjoy.

Paolo Pagliari. Ja, dus ik heb wel een beetje moeite met dat Italiaanse, dit soort Italiaanse namen. Het is inderdaad een heel sterk album wat hij gemaakt heeft. En het is ook beslist aan te raden om daar, als je zelf van dit soort muziek houdt, om dit ook eens een keer mee te nemen. Want het is een debutant en dat verdient altijd ondersteuning, vind ik dan. Mijn streamer die komt met Gentle Engine. En dat zou een nieuw album van Pendragon moeten zijn. En die hebben ineens een dame op zang. En die toch bekend klinkt. En het geldt ook voor de gitarist. Dus Maar ik vind het toch wel weer lekker klinken en de moeite waard. Want het scoorde met meerdere tracks en met Rooms of Sound. Neem ik afscheid. Wij zien elkaar volgende week weer.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard. When the going gets tough.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Winners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Back to basic beats. Back to basic beats.

0: Back to Basic Beats.
1: Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij Back to Basic Beats, nummer 306.

siento.

0: back to basic.
1: Ja, dit was weer een lekker uurtje. Back to basic beats. Blijf luisteren. We hebben zo meteen nog een uurtje vooraf opgenomen. Back to basic beats. En iedereen fijn weekend. En tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien?
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
8: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Think I can hear the music from here.
1: Feel it.

face.

bass.

Y es el capitán.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 20:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

0: radio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan! Wakker worden!
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van derwalbv.com.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: info.
1: Rondje Kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.